0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren meldt de Gelderlander. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. Ook de EOD kwam eraan te pas. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij even later thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij moet zich later bij de politie melden. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt heeft binnen een dag al meer dan 10.000 euro opgehaald. De man beveiligde het huis van drugscrimineel Jan G. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Hij had geen uitvaartverzekering. In Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. En in Rotterdam is een man het water ingereden. En dat deed hij expres, meldt Rijnmond. Waarschijnlijk reed hij niet in zijn eigen auto. De bestuurder is daarom aangehouden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Omdat hij niet meewerkte, moest hij met een brancard de kade opgetild worden. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen zoals Wijchen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond wordt de komende tijd nog wel bewaakt. Een nieuwe tegenvaller voor veel toeslagenouders, meldt Trouw. De gratis rechtsbijstand die sommige ouders krijgen is zonder dat ze het wisten ingeperkt. Er zijn voorwaarden aangepast waardoor niet meer alle juridische kosten worden vergoed, zoals het meenemen van een advocaat naar de gemeente. Hoogopgeleide ZZP'ers krijgen steeds minder opdrachten, meldt de Telegraaf. Sinds eind 2024 ruim 40% minder. Dat komt door de strengere regels van de Belastingdienst over schijnveiligheid. Sommige ondernemers zijn zelfs gestopt en weer in loondienst gegaan. In sectoren als transport en logistiek zijn er juist meer flexkrachten. En tennisser Jesper de Jong heeft voor het eerst de tweede ronde van de US Open gehaald. Hij won in 5 sets van de Italiaan Francesco Passaro. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd vanwege de regen en ging vanavond pas verder. In de volgende ronde moet de Jong het opnemen tegen Zizou Bergs uit België. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In Frankrijk is een Nederlandse trucker opgepakt die ruim 200 kilo cocaïne vervoerde, meldt het AD. Hij werd vorige week gepakt door de douane. De drugs zijn bijna 7 miljoen euro waard. Diezelfde week werd ook een andere trucker onderschept in Frankrijk met 800 kilo coke. Die wordt gelinkt aan het drugsconflict in Overasselt. Jongvolwassenen tussen de 18 en de 35 zijn het vaak slachtoffer van online fraude, schrijft de Telegraaf. Ze trappen vaker in oplichtingstrucs dan bijvoorbeeld 65-plussers. Volgens de fraude-expert komt dat doordat deze groep is opgegroeid met het internet en overmoedig is doordat ze denken dat soort trucs wel door te hebben. Zo'n 20 miljoen kinderen hebben in een jaar tijd te maken gehad met online seksueel misbruik of uitbuiting, zegt UNICEF. Ze deden het onderzoek onder pubers in 21 niet-westerse landen. De meeste werden onder druk gezet om seksuele gesprekken te voeren of foto's te sturen, vooral via social media. En de transfermarkt in het voetbal is vannacht gesloten. Clubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. PSV heeft op de valreep middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De KNVB maakt later vandaag de totale lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis.
1: Het is een nacht die je normaal alleen.

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Hackers ronselen steeds vaker tieners voor hun activiteiten. Dat doen ze onder andere via games als Roblox en Fortnite. De politie waarschuwt vooral voor hackercom-groepen, netwerken met duizenden leden. Ook Shiny Hunters valt eronder, de hackersgroep die achter de Odido-hack van eerder dit jaar zat. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. De ME ronde gisteravond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren, meldt de Gelderlander. Ook de EOD kwam eraan te pas. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij wordt later verhoord. En in Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn gisteren nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen zoals Wiegen. Het huis waar de steekpartij plaatsvond wordt de komende tijd nog wel bewaakt. In Frankrijk is een Nederlandse trucker opgepakt die ruim 200 kilo cocaïne vervoerde, dat meldt het AD. Hij werd vorige week gepakt door de douane. De drugs zijn bijna 7 miljoen euro waard. Diezelfde week werd ook een andere trucker onderschept in Frankrijk met 800 kilo coke. Die wordt gelinkt aan het drugsconflict in Overasselt. Toeslagenouders hadden de afgelopen jaren recht op gratis rechtsbijstand, maar die is de afgelopen tijd stiekem ingeperkt. Er is trouw achtergekomen. Het ministerie van Financiën heeft de voorwaarden aangepast en daardoor worden niet meer alle juridische kosten vergoed. De transfermarkt in het voetbal is vannacht gesloten. Clubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. PSV heeft op de valreep middenvelder Joël van den Berg verkocht aan het Schotse Celtic. De KNVB maakt later vandaag de hele lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. De dag begint met buien, vooral in het noorden en westen. Later trekken die naar de rest van het land. Vanmiddag meer opklaringen, het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint. Boost yourself.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de 1 extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
9: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon, IMEA en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mind Chef.
8: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we van weer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 7 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het zwemwater in plassen en meren is nergens schoon, zeggen milieuonderzoekers. Ze deden proeven op 250 zwemplekken en overal zat chemische vervuiling in het water. Vooral PFAS en landbouwgif. Ze zeggen erbij dat je niet meteen ziek wordt na één keer zwemmen, maar goed is het natuurlijk niet voor je. Bij het onderzoek in en om Overasselt zijn meerdere wapens gevonden en ook in Wijchen. De ME kreeg een tip dat daar een verdachte tas in de struiken lag. Inwoners is gevraagd goed op te letten op verdachte voorwerpen of situaties na de schietpartij deze week. Een man werd doodgeschoten bij een huis waar een veroordeelde crimineel zou wonen. Toeslagenouders krijgen geen gratis advocaat meer als ze die nodig hebben om hulp van de gemeente te krijgen. Het is stilzwijgend afgeschaft, meldt Trouw. Afgelopen jaren hadden ze recht op gratis hulp, maar het ministerie van Financiën heeft dat geschrapt zonder het te vermelden. Hackersgroepen proberen steeds vaker kinderen te ronselen. Dat doen ze via online spelletjes als Fortnite en Minecraft. Het zijn vaak hackersgroepen die verantwoordelijk zijn voor grote aanvallen als laatst op Odido. Hoewel het niet bekend is of achter die aanval ook jonge kinderen zaten. Vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden en westen valt er veel regen. Later ook in de rest van het land. In de middag is het droger en kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. En dat was het ANP-nieuws.
6: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
8: De donderdagochtendspits komt op gang met vertraging op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Want er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hoogvliet. Vertraging is 20 minuten. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Verder staat er file op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en knooppunt Lunetten. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. De A20 van Gouda naar Hoek van Holland heb je ook 10 minuten oponthoud na een ongeluk bij Nieuwekerk aan de IJssel. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht zijn 3 rijstroken dicht bij knooppunt Rijnsweerd. Ook door een aanrijding. Ook daar is de vertraging 10 minuten.
6: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met

0: terug. Al is dit wel zijn laatste bijdrage aan deze lijst. Op 299 hoorde je hem samen met Hanna mee. Ik wil dat je liegt. Nou, dat heb ik dus niet gedaan, hè. Er is geen woord aan gelogen. Het was echt zijn laatste hit in de Noordzee Top 750. Goedemorgen. Een nieuwe dag is weer aangebroken met die leuke Hollandse hitlijst. De hele dag de beste Nederpopklassiekers en de lekkerste meezingers die voorbij komen. Uiteraard in de juiste volgorde, want begin dit jaar heb je hem zelf kunnen samenstellen.
1: 750.
0: Zometeen die studenten met dat liedje over Lotje en een echte Noordzee classic heb ik van Polle Eduard. Maar eerst op 298. Een liedje van Monique, met iets wat ze wel elke dag tegen mij mag zeggen. Blijf je vannacht? Ja.

0: grappig. Dit liedje kwam uit op mijn verjaardag in 2024. 4 maart is dat. Het werd pas een jaar later een grote hit. Die studenten hoorde je met dat liedje over Lotje inderdaad. Een hele goede morgen, het is dinsdagochtend. Dit zijn de Hollandse hits van Radio Noordzee. Ik ben Wouter en deze hele week hoor je de Noordzee Top 750. En op 295 een liedje dat gaat over de beschadigingen die liefde met zich meebrengt. Het is een Nederlandstalige bewerking van een Duits nummer dat heet Blauwe Vlekken. Herman van Veen hoor je nu in de Noordzee Top 750.
1: Als een hond heb ik staan janken. Naar de sikkel van

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag om 9:30 op 6.
3: Bij Just Dig It weten we dat verandering...

0: winkel of trekpleister.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Natuurwater om te zwemmen is overal in ons land vervuild. Onderzoekers testen het water op meer dan 250 zwemplekken en vonden overal chemische stoffen, zoals PFAS en landbouwgif, en resten van mest. Hackersgroepen proberen steeds vaker jonge kinderen te regelen om voor hun te hacken, zegt justitie. Ze worden benaderd via online spelletjes zoals Minecraft en ingezet bij grote cyberaanvallen. Er zijn nog meer wapens gevonden in en rond Overasselt na de schietpartij eergisteren. Het onderzoek is nu klaar, maar de politie blijft wel posten bij het huis waar werd geschoten. Er zou een crimineel wonen die verwikkeld is in een drugsruzie. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het bewolkt. In het noorden en westen vallen buien en die trekken later het hele land over. In de middag kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21.
4: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
6: Langzaam maar zeker komt de ochtendspits op gang met een paar bijzonderheden. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd kost dat je een kwartier extra. 2 rijstroken zijn er dicht. Rijkswaterstaat verwacht wel dat het tot ongeveer 9:30 vanmorgen duurt voor die weg weer helemaal vrij is. Op de A12 loopt het daardoor ook vast. Van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en knooppunt Lunetten, daar is het oponthoud nog eens 20 minuten. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam is de vertraging een kwartier.
4: 200% puur Hollands. Noordzee, top 750. 200% puur Hollands. 293.

0: Marco Borsato in Speeltuin.
1: De Radio Noordzee. Top 750.
0: Nou, dat is voor Marco denk ik de komende jaren nog wel even verboden terrein. Denk je ook niet? Je hoort hem wel op 292 in de Noordzee. Top 750. Even een gewetensvraagje. Heb je hem al? Die gratis Radio Noordzee app. Je kunt hem vanaf nu namelijk downloaden voor Android en iOS. Heb je Radio Noordzee eigenlijk als het ware altijd in je broekzak zitten? Hoe leuk is dat? Nou, alle informatie daarover vind je op radionoordzee.nl. Zometeen in de lijst een liedje van vader Abraham. Hij zong ooit over de smurven. En die hit hoor je zometeen op 200.

0: Ik ben dus naar die film geweest, Mannenharten. Oh-oh.
1: De Radio Noordzee, top 750.
0: Ik ben nog nooit bij een film halverwege weggelopen, maar bij deze heb ik dat gedaan. Ja, ik ben toch een Nederlander. Ik vind dat toch zonde van mijn kaartje op de een of andere manier. Maar nee, was niet aan mij besteed. Dat kan, hè. Bluff hoorde je samen met Nielsen. Hun zongen de titeltrack. Hadden verder natuurlijk helemaal niks met de film te maken. Ja, en Bluff gaat lekker dit jaar. Hè? Ze zijn druk met een clubtour bezig door Nederland. En wat hebben ze verder nog gehad? Concert at Sea natuurlijk. Nou, dat gaat allemaal wel lekker door. Het zijn de 750 grootste Nederlandse hits. Uitgekozen door jou. Dit is de Noordzee Top 750. Met op 288 Ramses Shaffy. Dit is Laat Me.
2: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb mijn bezit

niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Hikes. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
8: Coco.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. €99.

0: 50 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
0: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Schat?
4: Hm?
3: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
4: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
3: Mafkees.
5: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuur.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens. Gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
11: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmijnen te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
12: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeel.

0: www.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Hackersgroepen recruteren steeds vaker kinderen en jongeren voor cyberaanvallen. Ze worden benaderd via gamesites zoals Roblox en Minecraft, zegt justitie. Zo werden vorig jaar 2 17-jarigen opgepakt die wifi-netwerken van de overheid in kaart zouden hebben gebracht. Waarschijnlijk voor een pro-Russische hackersgroep. Het water in zwemplassen en meren is overal in ons land vervuild, zeggen onderzoekers. Er zit bijvoorbeeld PFAS in, landbouwgif of resten van mest. 10 jaar geleden was er nog wel wat schoon zwemwater. Toen voldeed 1 op de 5 zwemplekken aan de norm. De Verenigde Staten hebben meer dan 200 mensen gedood bij aanvallen op schepen die drugs zouden smokkelen. De operatie tegen drugs op zee duurt nu precies 1 jaar. De Verenigde Naties wil dat de Amerikanen ermee stoppen en noemt het onwettig dodelijk geweld. 100 bedrijven en 5 politieke partijen hebben een duurzaamheidsakkoord getekend. Ze beloven meer biologische producten te maken, spullen die je kunt repareren en meer hergebruik. Onder andere de Efteling, Bol en een fabrikant van bedrijfskleding doen mee. De politiek belooft beleid te maken dat duurzaamheid steunt. Vanochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. In het noorden en westen valt er veel regen, later ook in de rest van het land. In de middag is het droger en kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten oponthoud. Wat opvalt zijn bijvoorbeeld de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein sta je door rommel op de weg 20 minuten vast, want de rechterrijstrook is dicht. Op de A27 is een ongeluk gebeurd bij Utrecht. Van Gorkum naar Utrecht sta je daardoor 20 minuten vast voor knooppunt Rijnsweerd. Tot 9:30 zijn daar 2 rijstroken dicht, verwacht Rijkswaterstaat. Loopt daardoor ook vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Woerden en knooppunt Lunetten heb je ruim 1.5 uur tijdverlies. En op de A7 in Noord-Holland is een ongeluk gebeurd. Van Horen naar Zaanstad sta je voor knooppunt Zaandam 1 uur vast. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Wouter Kooijman.
3: Goeie van welkom. Radio Noordzee.
0: 287.

0: Radio Noordzee en Edward Martinus Kattenberg hoorde je.
1: De Radio Noordzee, top 750.
0: Die ken je natuurlijk beter als Tino Martin. Hij staat op 286 in de top 750 met Jij liet me vallen. Goedemorgen, het is donderdagochtend 3 september op de kalender alweer. Op deze dag is het 25 jaar geleden dat RTL Boulevard voor het eerst werd uitgezonden. Nou, van harte gefeliciteerd daar. Het zijn allemaal pareltjes die voorbij komen en vandaag tijdens de lijst met 750 beste Hollandse hits. Uitgekozen door jou, de luisteraar van Radio Noordzee. En zometeen een zangeres die een afkorting gebruikt in haar naam voor antidepressiva. Ik krijg het niet eens bijna mijn mond uit. Ongelooflijk. André Hazes komt er ook aan, maar laten we eerst even in het ritme komen voor deze hit van Peter Koelewijn. En zijn Rockets natuurlijk. Dit is Angelique.

Nou, dat laatste rondje, dat hebben we nog lang niet, hoor. André Hazes hoorde, jij staat op 283. Ja, we moeten naar nummer 1, maar die hoor je pas vrijdagmiddag bij René Verkerk natuurlijk, hier op Radio Noordzee. Het is de Noordzee Top 750 met op 282 Guus Meeuwers.

tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Radio Noordzee.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd, leuke dag gehad.
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Mama!
9: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow.

0: korting. Op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
9: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper, Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper, nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Er blijven voorlopig zwaar bewapende agenten staan bij het huis in Overasselt, waar deze week een man werd doodgeschoten. Ook werd het aangevallen door tientallen bewapende mensen. Rond het huis worden ook camera's geplaatst. Websites van normale bedrijven en organisaties staan vol met reclame voor illegale casino's, blijkt uit een onderzoek van BNR. De sites zijn bijvoorbeeld gehackt en de eigenaren hebben het waarschijnlijk helemaal niet door. Het kabinet wil weer geld steken in innovatie via het Groeifonds, meldt RTL. Het fonds werd door het vorige kabinet stopgezet, maar nu komen er weer miljoenen in voor nieuwe technologie om de economie op den duur sterker te maken. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het bewolkt. In het noorden en westen vallen buien. Die trekken later het hele land over. In de middag breekt dat vaker de zon door. Het wordt een graad of 21.
10: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
12: Spits verloopt behoorlijk druk, zoals gebruikelijk op donderdag. En door buien vallen files nog wat langer uit. Wat ook opvalt is in Noord-Holland de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en knooppunt Zaandam heb je ruim een uur vertraging na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel over ongeveer een kwartier vrij te geven. De A27 van Gorkum naar Utrecht sta je in de file tussen Lexmond en knooppunt Rijsweerd door een ongeluk. De politie doet daar onderzoek. Vertraging is nu 20 minuten op die A27. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht heb je tussen Woerden en knooppunt Lunette daardoor ook bijna een uur extra reistijd.
10: 200% puur Hollands.
8: Radio Noordzee.
10: 280.
13: Hey Mart, deze is van mij.

0: 279, Acta en de Munnik.
1: De Radio Noordzee, top 750.
0: Dan leef ik toch nog een keer? Als dat ik zou kunnen. Dat zou toch een geruststelling zijn voor velen onder ons. En misschien ook wel zou het goed zijn geweest voor Rob de Nijs. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar er is een beetje hobbelig. Hè, met de voormalig manager van Rob. En nu ook weer met de fanclub. Er is een strijd tussen een aantal kampen op de fanclubpagina van Rob ontstaan. En de weduwe Jet heeft nu de rug gekeerd naar de fanclub. Niet omdat ze boos is, maar om het hart van haar en van Rob te beschermen, zo schrijft ze. In de Noordzee top 750 staat hij op 778 met Malle Babbe. Dit is Rob de Nijs. Je

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Je hoorde Marco Borsato in
1: Radio Noordzee. Top 750.
0: Ik ben toch wel benieuwd of jouw favoriete hit al voorbij gekomen is. Ja, laat het me even weten in de app van Radio Noordzee. Heel makkelijk te bereiken, hè, tegenwoordig. Gewoon even de app van Radio Noordzee downloaden. Voor Android of voor iOS. En dan installeren op je telefoon. En dan rechtsboven kun je op het WhatsApp-icoontje drukken. En dan komt je berichtje zo bij mij in de studio. Super makkelijk, toch? RadioNoordzee.nl, daar vind je alle info over onze app. In de Noordzee Top 750, nu aangekomen bij 275. Ja, 775, dat was niet goed geweest, hè? We hebben er maar 750.

0: Radio Noordzee. Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Kost je maar 3 minuten.
1: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
9: Yes!
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
9: Yes!
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
13: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het huis in Overasselt, waar van de week een dodelijke schietpartij plaatsvond, wordt voorlopig beveiligd door zwaar bewapende agenten. Dat duurt in ieder geval nog zolang de politie daar onderzoek doet. Hoe lang dat nog gaat duren is niet bekend, maar als de politie klaar is, wil de gemeente camera's bij het huis ophangen. De overheid moet zwemwater beter controleren en de vervuiling aanpakken, zegt Natuur en Milieu. Uit onderzoek blijkt dat natuurwater waarin wordt gezwommen overal vervuild is met chemische stoffen zoals PFAS. Maar de overheid controleert alleen op blauwalg en bacteriën. Websites van normale bedrijven en organisaties staan vol met reclame voor illegale casino's, blijkt uit onderzoek van BNR. Dat gebeurt vaak zonder dat de eigenaren dat doorhebben. Websites worden bijvoorbeeld gehackt of er worden oude domeinnamen opgekocht en omgetoverd tot doorverwijspagina's naar online casino's. Het kabinet wil weer geld steken in innovatie via het Groeifonds. Dat staat in uitgelekte Prinsjesdagstukken die RTL heeft. Het Groeifonds werd door het vorige kabinet stopgezet, maar nu komen er weer miljoenen in. Het is bedoeld voor nieuwe projecten die de economie op den duur sterker maken. Vanochtend is het bewolkt. In het noorden en westen vallen buien. Die trekken later ook het hele land over. In de middag breekt wat vaker de zon door. Het wordt een graad of 21. En dat was het ANP-nieuws.
13: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
15: Zoals gebruikelijk verloopt de spits behoorlijk druk. Er staan veel dagelijkse files. Vooral bij Utrecht loopt het vast door een ongeluk op de A27. Van Gorkum naar Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweerd zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een half uur. En het loopt daardoor vooral vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht voor knooppunt Lunetten. Daar heb je nu ruim een uur tijdverlies vanaf Bodegraven. Op de A9 is ook een ongeluk gebeurd van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rottepolderplein. Daar is de vertraging nu 50 minuten vanaf Heemskerk. Er zijn twee rijstroken dicht. En de A7 van Horen naar Zaanstad, ook in Noord-Holland, die is weer vrij. Tussen de afritten Avenhoorn en Weidewormer is de vertraging nog wel bijna een half uur.
13: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: het is weer gelukt hoor. Het kippenvel staat weer overal.
1: Radio Noordzee, top 750.
0: Heb jij dat ook altijd met deze klassieker van Willy en Willeke Alberti? De glimlach van een kind. Ja, ik weet niet wat het nummer met me doet, maar... Nou, toch wel iets, want het staat echt overal. Ook op plekken waar ik het liever niet heb, zeg maar. Goedemorgen, donderdagochtend, 3 september. Je bent bij Radio Noordzee, je zit midden in de Noordzee top 750. Tot een uur of 7 gaan we door vandaag. En morgen, dan is het vrijdag, dan is het de finale dag. Dus ja, dan krijg je echt het beste van het beste voorbij natuurlijk. Ik zou zorgen dat ik jou was dat de radio aanstond. Zometeen de boswachters. Ach, die hadden zo'n leuke hit.

0: origineel komt dit liedje al uit 1979, hè?
1: De Radio Noordzee, top 750.
0: Maar dat was deze versie niet. Nee, dit was de carnavalsversie uit 1999. En die deed ook niet slecht, hè? Die kwam maar liefst tot nummer 9 in de top 40 destijds. Nou, dan heb je het niet slecht gedaan, toch? Grappig feitje is ook dat het eigenlijk gewoon een carnavalsliedje is. Met nul inhoud. Maar je onthoudt de tekst wel heel goed. En daarom werd het zo'n groot hit. Grappig, hè? Het zijn de 750 beste Hollandse hits in de Noordzee Top 750. Met zometeen toontje lager. Eerst op 269 is dit Hou Me Vast van Volumia.
2: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: Noordzee.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Nog 309.000.
6: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding. En,
8: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
12: Coco.
13: De Lulu.
12: Gek.
11: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Let's go. Mediamarkt. Nu.

0: Ga naar ns.nl/flex.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
4: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
10: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Even tanken is nog nooit zo duur geweest. De adviesprijs voor benzine is vandaag €2,69. Dat is 2 cent meer dan gisteren. Experts denken dat door oorlogen de prijs alleen nog maar verder zal stijgen. De overheid moet zwemwater beter controleren, dat zegt Natuur en Milieu. De controles gaan nu alleen over blauwalg en bacteriën, maar het zwemwater is ook vervuild met PFAS en andere stoffen. Het onderzoek van de politie bij het huis in Overasselt, waar van de week een dodelijke schietpartij was, is nog steeds in volle gang. Zolang dat onderzoek gaande is, wordt het huis bewaakt door zwaar bewapende agenten. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regenachtig. Vanmiddag nemen die buien af en breekt zo nu en dan de zon door. Ook vanavond is het droog en rustig. Het wordt vandaag een graad of 22.
10: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
12: Op veel wegen rijdt het nog altijd langzaam. Het is een drukke ochtendspits. De regen helpt ook niet bepaald mee. En ongelukken veroorzaken extra vertraging. In Noord-Holland op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen, tussen de knooppunten Beverwijk en Rottepolderplein. Daar heb je 50 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is daar dicht. De A59 naar Den Bosch is na een ongeluk bij Nieuwkuik wel weer vrij, maar je hebt daar nog een half uur oponthoud vanaf de afrit tussen. Verder staat er een lange file op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Ook door de nasleep van een ongeluk. Tussen Heerde en Apeldoorn heb je nog 50 minuten oponthoud. Bij Utrecht staat het helemaal vast na een ongeluk op de A27. Vanuit Gorkum heb je voor knooppunt Lunetten een kwartier vertraging. En daardoor heb je een uur oponthoud op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Het staat vast tussen Nieuwerbrug en knooppunt Lunetten.

0: Radio Noordzee Top 750. Radio Noordzee. 266.
1: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

zal altijd een beetje wegdromen met deze van Ellen ten Damme en de 3J's. Op 266 hoorde je Wat is dromen? Het is de Noordzee Top 750. Goedemorgen, Wouter hier. En deze mevrouw was gisteren jarig. Ze werd maar liefst 66 jaar. Rutje.

Nou, dit is toch wel een classic met een gouden randje op 2,63. Lisbeth List en Ramse Shaffi, Pastorale hoorde je. Marleen gaat door met de lijst zometeen naar 10. Onder andere met muziek van Honey. Ik heb nog dit.

0: Radio Noordzee.
1: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Hey.
3: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
5: Onze bank, ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
7: Yes!
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
6: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
7: Yes!
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
14: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag om 9:30 op 6.
15: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
16: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het huis in Overasselt, waar dinsdag een dodelijke schietpartij was, gaat een jaar dicht. De bewoner mag er 2 weken niet komen, hij zou crimineel zijn. In 2019 werd het huis ook gesloten, toen was er een drugslab gevonden. En vorig jaar ging het huis een aantal weken dicht nadat erop geschoten was. De prijzen aan de pomp hebben opnieuw een record bereikt. De adviesprijs voor benzine en diesel is ruim 2 cent hoger dan gisteren. Brandstof is sinds het uitbreken van de Iran-oorlog steeds duurder geworden. Experts denken dat dat voorlopig niet stopt. Er wordt zelfs gevreesd dat de prijs van benzine de grens van €3 gaat doorbreken. De controle van het zwemwater in de natuur moet beter, vindt Natuur en Milieu. Er wordt nu alleen gecontroleerd op blauwe algen en bacteriën, maar niet op PFAS en andere stoffen, terwijl die overal in het water zitten. De Loosdrechtse plassen bijvoorbeeld bevatten 10 soorten schadelijke stoffen, blijkt uit een test. Een boer in de buurt van Breukelen is toch overstag om zijn grond te verkopen aan netbeheerder Tennet, meldt RTV Utrecht. Er moet een hoogspanningsstation komen om iets te doen aan het overvolle stroomnet. De boer zou worden onteigend als hij bleef weigeren. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Vanmiddag minder regen en meer zon. Wel kan de wind wat opsteken. Het wordt een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. deze week. Alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Marleen Saupala.
7: Present. Radio Noordzee.
0: 261.

uiteraard ook vandaag de hele dag de Radio Noordzee Top 750. Dat is zo'n leuke lijst geworden. We zijn net uitgekomen bij zangeres Hanny op nummer 260... die vanavond hoofdpijn lijkt te hebben. Dat is natuurlijk altijd jammer. Maar hey, je kunt altijd een paracetamolletje nemen, hè? Daarvoor De Dijk op nummer 261, als ze er niet is. Ja, en zometeen een shownieuws-update. Dat is eigenlijk wat er gewoon doorgaat hier bij Radio Noordzee. Maar wat we niet hebben is de Radio Noordzeester. En we hebben ook geen link van Marleen. En we gaan ook niet een verzoekje doen. Gewoon deze lekkere lijst van 750 beste, leukste, mooiste, gezelligste Nederlandstalige muziek. Ja, deze man, Potjepoe, die komt er toch een partij vaak in voor. En dat is natuurlijk heel logisch als je bedenkt hoeveel hits deze man heeft gehad. Nummer 1 hits ook, hè. Marco Borsato, daar heb ik het over. Dit is nummer 259, Lopen op het water. En dat zingt hij samen met Sita.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Henk Wijngaard die wil, zodra het weer kan, weer gaan optreden. Dat vertelt de 80-jarige zanger, natuurlijk bekend van zijn hit met de vlam in de pijp, in een interview met Privé. Henk onderging vorige maand een hartoperatie. Nou, de zanger kan niet beloven wanneer hij weer op het podium zal gaan staan. Het kan 3 maanden duren, maar ook best een half jaar voordat ik weer zover ben, zo zegt hij. Zijn manager heeft zijn agenda voorlopig leeg gemaakt. En de NPO die waardeert het aanbod van Talpa Network om mogelijk mee te helpen met een eventuele Nederlandse inzending voor het Songfestival van volgend jaar. We danken de collega's van Talpa voor het aanbod en meedenken, liet de woordvoerder gistermiddag weten, nadat Talpa-videodirecteur Frans Klein kenbaar had gemaakt dat het bedrijf klaarstaat voor ondersteuning. Frans Klein zei gisteren dat Talpa het Songfestival een warm hart toedraagt en graag de NPO wil helpen als daar behoefte aan is. De publieke omroep moet nog besluiten of Nederland volgend jaar meedoet. En acteur Daan Schuurmans is opnieuw de verteller van Luminescence, dat dit jaar vanaf 7 oktober te zien is in de Jacobikerk in Utrecht. Daan neemt bezoekers mee in de geschiedenis van de kerk. Eerder was de lichtshow nog in de Oude Kerk in Delft te zien. Daan laat weten dat hij trots is. Luminescence is bedoeld als audiovisuele belevenis waarbij licht, live muziek en het verhaal van de kerk samenkomen. De lichtshow in Utrecht is 3 maanden te zien en iedere voorstelling duurt ongeveer een uur.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: Vanmorgen vloog ze nog. Prachtig nummer van Robert Long. Wat ik nooit geweten heb trouwens. Even deze jingle instarten hoor.
1: Radio Noordzee. Top 750.
0: Wat ik nooit geweten heb is dat dit nummer in 1988 als single uitkwam uit een Nederlandse musical Tsjechov. Hoezo wist ik dit niet? Nou goed, in ieder geval. Het was een musical waar Boudewijn de Groot een hoofdrol in had. En een van de zangers was die dit nummer toen zong. Simone Kleinsma en Martine Bijl en Robert Paul die deden ook mee aan deze sterke cast. Zeker in die tijd. Nou, straks ook weer een grote hit van André Hazes. Ook veel te vinden in deze lijst. Maar eerst naar nummer 200... Wat is dit? 56. Ja, dat zie ik goed. 256 uit Volendam. Ook goed vertegenwoordigd in deze lijst. Nick en Simon met Rosanne.

en denk na. En alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild.

0: Radio Noordzee.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor reep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetke kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
7: Yes!
8: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
9: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
8: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
7: Yes!
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welco.nl. Welco, weet wat te doen.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
12: NHA.nl

0: 62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
5: Nu haal hè, dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi, een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1+1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines, 500 gram, maar 79 cent.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi.
8: 100% puur Hollands.
9: Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee, top 750.

0: Yeah. Come on, Scanner.
1: Oh. Rico Haak, Foxy, Foxtrot, hoorde je natuurlijk in
2: de Radio Noordzee, top 750.
1: Ja, want daar zijn we natuurlijk nog steeds mee bezig, hè. Daarvoor hoorde je Emma Heesters op nummer 254. De zanger die op 252 staat met het nummer Ik wil niet dat je liegt, Paul de Leeuw, die is alweer druk bezig wat hij volgend jaar gaat doen als hij in Rotterdam Ahoy staat. 2 dagen maar liefst. Het duurt nog even, hoor. Het is 26 en 27 maart 2027. Nou ja, Paul en heel veel vrienden. Meer vrienden. En dat zijn er inderdaad wel een behoorlijk indrukwekkende namen. Douwe Bob bijvoorbeeld, Jan Smit, Simone Kleinsma, Claudia de Breij. Tickets die kun je nu al kopen. Ik kan me zo voorstellen dat hij dit nummer daar ook gaat zingen. Want dat is een lekkere hit voor hem geworden. Ik wil niet dat je liegt.

Zwevend naar het geluk van Jannes hoorde je op 251. Een paar hints voor de kenners, voor de liefhebbers. Voor het volgende uur, we scheuren naar, door de Brennerpas van Brabant naar Bordeaux. Het is alles of niets. Het is een beetje cryptische omschrijvingen van wat je straks allemaal kunt verwachten. Maar eerst deze, die prachtige van Bente en Bluff. Op nummer 250 staan ze. Ik kan hier de hele dag naar luisteren. Wat een prachtige stemmen hebben ze. En samen klinken ze werkelijk waar. Geweldig. Hoe hou ik...

0: Radio Noordzee.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeerce is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeerce.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes.
9: Gadver.
7: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
10: Lekker bezig.
7: Milner.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
10: Lekker bezig.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Deze week is het de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
17: Of was.
15: Tijdens de Week tegen Kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
17: en de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
18: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
15: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
18: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
23: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
22: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
24: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
25: Voor wie zijn we alweer?
24: Nu standaard.

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Het plan van Brussel om de uitstootregels voor CO2 te versoepelen bespaart bedrijven nauwelijks geld, zegt het Centraal Planbureau na doorrekeningen. Bedrijven klaagden dat hun concurrentiepositie in gevaar kwam door de klimaatregels, maar zijn met dit plan dus geen steek verder. Het plan zou wel zorgen voor een veel grotere uitstoot. De ouders van de tiener Milou, die 3 jaar geleden euthanasie kreeg, mogen een brief te zien krijgen die destijds is geschreven door artsen. Dat heeft de rechtbank bepaald. In de brief geven sommige artsen de ouders de schuld van haar dood. De ouders willen weten wie dat hebben gezegd. Het huis in Overasselt, waar dinsdag een dodelijke schietpartij was, gaat 1 jaar dicht. De burgemeester hoopt daarmee de rust in het dorp terug te krijgen. De bewoner van het huis mag 2 weken niet in de buurt komen. Hij zou een veroordeelde crimineel zijn. Voor de veiligheid worden ook camera's rond het huis geplaatst. In het Brielse meer is dieselolie gelekt en daarom wordt het water voorlopig niet gebruikt. Het meer wordt de regenton van Zuid-Holland genoemd. Water werd doorgepompt naar het gebied tussen Den Haag en Rotterdam om het grondwater op peil te houden. Maar dat is nu stilgezet. De olie wordt eerst opgeruimd. Het is bewolkt en er trekken buien over het land. Vanmiddag minder regen en meer zon. Wel kan de wind wat opsteken. Het wordt een graad of 22. En dat was het ANP-nieuws.
0: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Marleen Saupala. Radio Noordzee. 248.

0: mooiste meezingers en klassiekers die je kent. De Radio Noordzee. Top 750. 247.
1: We hebben veel gesproken, maar er is geen woord gezegd.

0: werd de tijd maar teruggedraaid van Jeroen van der Boom op 247.
1: De Radio Noordzee, top 750.
0: Ja, gezellig dat je er weer bij bent. Marleen hier op Radio Noordzee en je luistert naar de top 750. Dat is gewoon de lijst met de allerbeste, de allerleukste, mooiste, gezelligste Nederlandstalige muziek. Een mooie lijst en we zijn inderdaad nu dus bij 246 aangekomen. Ik zat zo eventjes te kijken naar dit uur. We tellen sowieso dit uur door tot 236. En er zijn eigenlijk wederom, eigenlijk op een duetje na, alleen maar mannen te vinden in dit gedeelte van de top 750. Hoe kan dat nou? Deze twee bijvoorbeeld, Frans Bauer en zanger Kafke, die staan op nummer 246. En we kunnen gewoon bij ze instappen. Geen enkel probleem, heb ik even gecheckt met ze. Ze brengen ons eigenlijk vrolijk als ze zijn van Brabant naar Bordeaux.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws-update op Radio Noordzee. Een verdrietige relatiebreuk. Nienke Plas en haar partner Resli zijn uit elkaar. Dat maakten ze vanochtend bekend op Instagram. De twee laten weten een aantal maanden geleden het besluit te hebben genomen niet meer verder te gaan als liefdeskoppel. Een verdrietige beslissing, zo laten ze weten. Ze vragen hun volgens nu om rust en respect voor hun gezin. Nienke en Resli trouwden in 2020 en hebben samen 3 kinderen. Henk Wijngaard die wil zodra het weer kan weer gaan optreden. Dat vertelt de 80-jarige zanger, die natuurlijk bekend is van het nummer met de vlam in de pijp, in een interview met Privé. Henk onderging vorige maand een hartoperatie. Hij kan niet beloven wanneer hij weer op het podium zal gaan staan. Het kan 3 maanden duren, maar ook best een half jaar voordat ik zover ben, legt hij uit. Zijn manager heeft zijn agenda voorlopig leeg gemaakt. En Chantal Jansen die vindt het heerlijk om bestaande mensen te spelen. Dat was voor haar ook een van de redenen om de rol van Danny Cruijff te spelen in de nieuwe Videoland-serie Basta. Dat vertelt ze in gesprek met het ANP. Basta is vanaf 4 september op Videoland te zien en is geïnspireerd op de gelijknamige autobiografie van Marco van Basta uit 2019.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet te glimlachen.

0: Het zal voor je geschreven zijn, dit nummer. Zij maakt het verschil op nummer 244 van de Pumas. En over echte liefde gesproken, Cupido is dit van Jan Smit op
1: 243.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7.
1: Oh, wat een geld.
3: 18.000. Potverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin.
4: Boost yourself.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
10: Koekoek.
11: De Lulu.
10: Gek.
9: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
13: Simyo.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
16: Wie was er aan de beurt?
17: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
16: Hit it!
18: Voor die

0: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
1: 200% puur Hollands.
2: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. 750. 241.

0: Radio Noordzee, top 750.
1: Ja, Marco Borsato hoeft niet naar huis vannacht op nummer 240. Ja, en ik zei het net al, hè, het zijn eigenlijk voornamelijk mannen. Alleen de vrouwelijke stem van Suzanne, en Freek, die hoorde je net. Op die van mij na natuurlijk, hè. In dit gedeelte van de top 750, die wordt gedomineerd door mannen. Hè. Dat is helemaal niet erg, want het zijn wel gewoon de 750 lekkerste Nederlandstalige nummers. Geen Noordzeester, geen verzoekje, helemaal niets van dat al. En ook geen artiest als lunchpresentator, want ik blijf gewoon nog een uurtje langer. En ja, zoals Rob de Nijs zegt op nummer 239. Doof nu.

0: 50.
1: Knoepert van een hit was dit natuurlijk voor Samuel Welten. Alles kan kapot. En daarom is het ook niet verwonderlijk dat hij te vinden is op nummer 238. In de bovenste helft van de Radio Noordzee Top 750 natuurlijk. Gaan we iets terug in de tijd? Neem je mee naar 1984. En daar vinden wij het nummer Een echte vriend van André van Duin. Nou, dat is geen origineel nummer van André. Misschien weet je dat wel. Het is een cover van Udo Jurgens. Het was een bescheiden hitje toen hij dat voor het eerst uitbracht. Hè. Verkooptechnisch was het eigenlijk een flop wel te noemen. Het bereikte slechts de tiplijst van de Nationale Hitparade. Hij heeft dus de Nederlandse top 40 niet gehaald. Ja, en toch is het een razend populair nummer voor André. En dus ook niet voor niets in deze lijsten. Nee, hij staat op nummer 237. Zometeen geen lunchpresentator. Ja, die is er wel. Dat ben ik namelijk. Ik ga gewoon gezellig met je lunchen. Nog even tussen 12 en 1.
2: Vrienden zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja,

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
5: Yes!
11: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
12: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
13: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
10: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
5: Yes!
14: Nog 309.000.
15: Oké, elektrisch en garantie?
16: 7 stuurder.
15: Alcantara.
17: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
17: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
19: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
20: Ik heb hier de biefstuk Bali.
21: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
20: Geniet ervan.
19: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
22: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
23: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
24: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting, een dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
24: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukenloods.
26: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
27: Oh, nu al zin in zaterdag.
26: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
24: Overal in Nederland.
0: gewoon te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. De ouders van Milou, die 3 jaar geleden overleed door euthanasie, hebben recht op openheid, vindt de rechter. Een groep artsen stuurde een brief aan het OM waarin de ouders de schuld kregen van haar dood. De ouders mogen die brief nu inzien met de namen van de artsen die hem ondertekenden. Natuurorganisaties zijn niet tevreden met het plan dat minister Van Essen heeft voor natuurherstel. Ze zeggen dat de droogte wel duidelijk heeft gemaakt dat er veel meer moet gebeuren. Bijvoorbeeld extra bomen planten en meer ruimte maken voor water. Dat is ook afgesproken in Europa. Zeker 9 mensen in Nederland zijn besmet met het West Nijl-virus. Dat zegt het RIVM. Het West Nijl-virus wordt verspreid via muggen. De meeste mensen merken er helemaal niks van, maar een deel krijgt koorts. Iemand in Utrecht is er zelfs van overleden, maar de kans dat dat gebeurt is erg klein. En het plan van Brussel voor soepelere klimaatregels helpt bedrijven niet om kosten te besparen. Wel zorgt het voor veel meer CO2-uitstoot, zegt het Centraal Planbureau na doorrekening. Brussel wil de bedrijven tegemoetkomen die klaagden over de regels. Het CPB vindt dat het klimaatbeleid ongeloofwaardig wordt door de versoepeling. Het is bewolkt en het regent op veel plekken. Vanmiddag wordt de regen minder en breekt zo nu en dan de zon door. Ook vanavond blijft het rustig. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws. Radio
0: Noordzee. Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Marleen Saubala. Radio Noordzee. 235.

0: 1234. Verliefd. Ja, eigenlijk het leukste onderwerp om over te schrijven, kan ik me zo voorstellen.
1: Radio Noordzee, top 750.
0: Ja, daar zijn we mee bezig. Een hele goede middag. Je luistert naar het lunchprogramma hier op Radio Noordzee met Marleen. Ik trek hem gewoon nog even een uurtje door. En ik ga lekker met je lunchen. Want we zijn bezig met de Radio Noordzee top 750 natuurlijk. Hè. We begonnen net met Gordon en Replay. Never, nooit meer. Nou ja, misschien heb je ondertussen je bammetje uit je broodrommel gehaald. Ben je lekker aan het kauwen. Eet smakelijk in dat geval. Weet in ieder geval dat we de lekkerste muziek ook dit uur weer voor je klaar hebben staan. In de Radio Noordzee top 750. Moet gek lopen of er niet iets bij zit waar jij blij van wordt. Het kan bijvoorbeeld zijn Gers Pardoel. Het kan René Schuurmans zijn of Wolter Kroes. Ja, nou ja, je hoort het al. Ook dit uur zijn de mannen ruimschoots vertegenwoordigd. Ja, dan moeten we de zangeressen toch echt met een vergrootglas gaan zoeken zo ongeveer. We zijn aanbeland bij nummer 233. Een band die bestaat al een hele lange tijd. Van allemaal mannen. Ze staan hier ook niet voor de eerste keer in de lijst. Maar ze donderen deur op deze plek. Dit is natuurlijk normaal. En dan natuurlijk die lekkere live versie.

Het mooie De Weg van Guus Meeuwis op 232. En dan gaan we van deze prachtige ballad naar een ballad van Wolter Kroes. Laat me los. En die staat dus op 231.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij... Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... Misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen. Na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
10: Mm.
9: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel profiteren.

0: als je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: 100% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee. Top 750. 228.
3: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

0: Radio Noordzee, top 750.
1: Je hoorde 227 nog even blijven van Douwe, Bob en Mo. Ja, en iedere keer als ik dit hoor, dan hoop ik toch zo dat Douwe Bob nog meer Nederlandstalige popmuziek gaat maken. Want ik denk dat hij daar een heleboel mensen, inclusief mijzelf, heel erg blij mee gaat maken. Maar voorlopig heb ik eigenlijk hem alleen nog maar gezien ook dat hij, nou, ook fantastisch natuurlijk, in Amerika te gast was bij een hele grote countryzanger. Daar mocht hij zijn eigen nummer gaan doen. Fantastisch! Dat doet hij toch maar weer even, die Douwe Bob. Prachtig. Even kijken hoor. 228, Gers Pardoel, ik neem je mee. En nu neem ik jou mee naar 1977. En dat is een liedje van Frans Halsema en Jenny Arian. Prachtig dat ook zo'n nummer deze top 750 haalt natuurlijk. Op nummer 226. Ja, dat gaat eigenlijk over de onveiligheid in de wereld op dat moment. De Koude Oorlog die op zijn hoogtepunt is. De dreiging die uitging, de Vietnamoorlog. Nou, dat we niet veel geleerd hebben van die periode, dat blijkt wel, hè, als we om ons heen kijken, zien hoe de wereld er nu aan toe is. Dat we nou nog steeds niet weten hoe we wereldvrede kunnen bereiken en, belangrijk, kunnen behouden. Dit is

Ja, als ik haar zie van René Schuurmans, die staat op 225. En Luc de Braak zie ik alweer trappelen van ongeduld om verder te tellen. Hij begint zometeen bij 222. Jij hebt dus nog 2 platen van mij te goed. Verheug je alvast maar op nummer 223. Dat zijn Tino Martin en Mart Hoogkamer met z'n tweetjes, met de Hartslag van de Stad. Ja, en dan als laatste draai ik voor jou Boudewijn de Groot. Even kijken, ja, 224. Al die getallen, het wordt er ook allemaal verwarrend van, hè. Met het testament. Maak er nog een hele mooie dag van. En tot

0: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
0: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
11: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
14: Simyo.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: 18 plus, speel bewust.
17: Ja?
18: Echt serieus?
17: Zo.
18: Wat een geld!
17: 50.000, godverdikke me.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Nog 309.000.
20: Oké. Elektrisch en garantie?
21: 7 stuur.
20: Alcantara bekleding.
22: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
23: Kijk eens, gevonden.
22: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
24: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
25: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmaas te graven houden we regenwater vast. En wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
27: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
28: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
29: nu
28: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
29: Nu halen, hè? Dus niet straks.
30: Fans van voordeel.
28: Aldi.
31: Hoe heet dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
28: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
30: Fans van voordeel.
28: Aldi. Krullenbollen naar Kruidvat.
32: Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk.

0: in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. De ouders van Milou, die overleed door euthanasie, gaan een tuchtklacht indienen tegen artsen die een brief naar het OM stuurden. In die brief kregen de ouders de schuld van haar overlijden. De rechter besloot vandaag dat de ouders die brieven in mogen zien, waardoor ze nu alle artsen ter verantwoording kunnen roepen. Zeker 9 mensen zijn in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Dat wordt verspreid door muggen en komt steeds noordelijker. De meeste mensen merken er niks van, maar sommigen krijgen koorts en in Utrecht is zelfs iemand overleden. De besmettingen zijn vastgesteld bij mensen die in het ziekenhuis terechtkwamen en bij een bloeddonor. Een verdachte van extreem misbruik via social media komt op vrije voeten. Hij zou onder andere meisjes hebben gedwongen om zijn naam in hun huid te kerven. Hij zat bijna een jaar in voorarrest en komt nu vrij tot zijn rechtszaak begint, op voorwaarde dat hij niet op social media gaat. En schapen en koeien mogen weer grazen op de polderdijken in Friesland en een stukje van Groningen. De grasmat was door de droogte slecht geworden, dus moest al het vee er een tijdje af, anders zou de dijk zelf beschadigd raken. Maar door de regen is het gras genoeg verbeterd. Vanmiddag is het overwegend droog met veel bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het wordt een graad of 21. Vanavond is het tijdelijk droog en rustig, maar komende nacht begint de wind flink in kracht toe te nemen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak. Radio Noordzee. 222.

Blik in de Radio Noordzee Top 750. Goedemiddag, mijn naam is Luc. Fijn dat je erbij bent op deze donderdagmiddag. Langzaam gaan we richting dat einde van die geweldige Radio Noordzee Top 750. Maar het goede nieuws is, we hebben nog een dikke anderhalve dag te gaan voordat we aanbelanden bij de nummer 1. Die ga ik niet verklappen, maar mocht je de lijst willen meelezen, dat kan via radionoordzee.nl. En hoe hoger, ja, hoe mooier de liedjes worden. Zometeen het prachtige Trots op jou van Wesley Bronkhorst. Hans de Boy komt er ook aan met Annabel. En over vrouwennamen gesproken. De naam Suzanne is nog steeds een hele populaire naam in Nederland. Momenteel dragen er ruim 16.000 vrouwen die voornaam in Nederland. Ja, en uiteraard kennen we twee klassiekers met de naam Suzanne in de Nederlandse muziek. VOF de Kunst, uiteraard ook genoteerd in de Radio Noordzee Top 750. Die gaan we nog horen op 134. Eerst is het tijd voor Herman van Veen. Hij bezong ook Suzanne. Nu op 220. Suzanne.

0: klassieker van Wesley Bronkhorst. Je hoorde Trots op jou op nummer 218 in de Radio Noordzee Top 750. En een tijdje terug had ik Wesley te gast in de Radio Noordzee Middagshow. Toen vroeg ik hem onder andere naar het succes van dit liedje. En ook wat hij vindt van de cover die een tijdje geleden viraal ging van Kimberly Fransens.
1: Trots op jou. Jij twijfelt nooit aan mij en ik ook niet aan jou.
0: Zij behaalde enorm veel views met deze cover van Wesley. Zo trots.

hoppakee in de zak steken. Zij haalden de lijst helaas niet met deze uitvoering. Maar gelukkig komt er nog heel veel moois aan. Zometeen onder andere Bluff met Wat zou je doen? En leuk om die weer eens te horen. Arne Jansen, 7 brieven, staat ook voor je klaar. En dit is Hans de Boy, Annabel, genoteerd op nummer 217.

0: Noordzee.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
4: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
9: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
10: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Wie was er aan de beurt?
13: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Loterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.

Waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vlog ik nu naar jou.

0: Ja, in de Radio Noordzee top 750 ook heel veel oh ja momentjes. Zoals bij deze, denk ik. Ja, toch?
1: Radio Noordzee top 750.
0: Arne Jansen hoorde je op 214 en 7 brieven. Zijn hoogste van 4 noteringen. Dus meisjes met rode haren staat er uiteraard ook in. Zeggensmeisje natuurlijk ook. Nou, wil je alles nalezen? Dat kan via radionoordzee.nl. Zometeen Robert van Hemert en Donnie, een notering van dit jaar. Moet dat nou komt eraan. Eerst een liedje dat 2 keer in de lijst staat. Hoezo dat dan? Nou, deze versie, die ken je. 15.

Bruidsma en Van Tijn uiteraard. Dit jaar genoteerd op een 67. Kortom, die horen we morgen. Maar tijdens de coronacrisis hebben Davina Michel en Snelle hier een nieuwe versie van gemaakt. Alleen ja, toen waren we wel wat jaartjes verder. En dus ook qua inwonersaantal wat verder. Toen groeide dat 15 miljoen inmiddels naar 17. Nu alweer een paar jaar later alweer dik 18. Nou, met die 17 miljoen mensen hoor je Davina en Snelle nu in de Radio Noordzee. Top 750.

0: Natuurlijk. Geen Radio Noordzee Top 750 zonder Doe Maar. Je hoorde één nacht alleen, genoteerd op 212.
1: Top 750.
0: Hey, de donderdagmiddagborrel wordt steeds populairder. Komt omdat heel veel mensen op vrijdag thuis werken. En dus gaan we massaal op donderdag al een klein biertje en een bitterballetje nemen. Zullen we vast die donderdagmiddagborrel een beetje vervroegd beginnen? Even hoppakee de boel ontkurken zo. Hatsa, hoe kan het beter dan met Moet dat nou van Robert van Hemert en Donnie. Genoteerd.

0: Radio Noordzee.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken.

0: om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
0: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Mama!
3: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Smin.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je... Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: DJ'en op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Pakken ze een podium?
13: Pakken ze een podium?
12: Pak zelf eens een podium.
14: Pakken ze, pakken ze een podium.
15: Pakken ze een podium.
16: Pakken ze een podium.
17: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
18: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
19: Coco.
20: De Lulu.
19: Gek.
18: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
22: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
23: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas alle potten van 350 gram ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
23: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 2 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Thijs Bennema. Er is geen watertekort meer, zegt het landelijk crisisteam. Het heeft 7 weken geduurd, maar door de regen is het nu voorbij. De gevolgen van de droogte blijven nog wel merkbaar. Op sommige plekken kan het zelfs nog jaren duren voor het grondwater weer op peil is. Op Schiphol Plaza is een man van 18 opgepakt die een vuurwapen bij zich had. Het zat in een tas en daar zat ook munitie in. De politie is gaan kijken in het huis van de man. Daar lagen onder andere bivakmutsen en kapmessen. Hij zit vast en de marechaussee doet verder onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de KNVB-beker tussen Berkel en Katwijk is gisteravond uitgelopen op een grote vechtpartij. Die begon op de tribune en ging door in het clubhuis. Er werd met stoelen gegooid en de politie moest ingrijpen. 3 mensen raakten gewond, dat waren juist de mensen die de boel wilden sussen. En in Amsterdam is de renovatie begonnen van het Amsterdam Museum. Een 16e-eeuws pand in een zijsteeg van de Kalverstraat. Het is al jaren dicht en de renovatie gaat waarschijnlijk nog 3 jaar duren. Het is de bedoeling dat het daarna beter zichtbaar is als een etalage voor de verhalen van de stad. Dat zei burgemeester Halsema. Vanmiddag steeds minder regen, wel veel bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het wordt een graad of 21. Vanavond is het droog en rustig, maar vannacht kan het hard gaan waaien. En dat was het ANP-nieuws.
25: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak. Radio Noordzee. 209.

0: nog niet op je iPhone stond, maar gewoon een band was.
1: Ja. De Radio Noordzee, top 750.
0: Is ook schitterend om precies te zijn. Je hoorde Voltooid verleden tijd op 208 in de Radio Noordzee top 750. De lijst met het allermooiste ooit gemaakt op een Nederlandstalig vlak. Enige notering van iOS, bij deze dus gedraaid in die top 750 op donderdagmiddag. Met zometeen Nick en Simon, Spaanse duif komt eraan. En er komt een berichtje binnen via Radio Noordzee. Noordzee.nl laat Miranda iets achter. Ze vraagt: hey Luc, hebben jullie tijdens de Noordzee Top 750 ook gewoon een shownieuws-update? Groetjes van Miranda. Jazeker, ja, want wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Dat willen we uiteraard wel gewoon weten. En dus geen zorgen, Miranda. Die Radio Noordzee shownieuws-update komt er zo meteen aan. Hey, en meezingen geblazen de komende minuten. Wat dacht je van zometeen? Bonnie Sinclair. Met Bonnie kom je buiten spelen.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. We beginnen met een relatiebreuk, want Nienke Plas en haar partner Resli zijn uit elkaar. Dat maakte Nienke vanochtend bekend op Instagram. De twee laten weten een aantal maanden geleden het besluit te hebben genomen om niet meer verder te gaan als liefdeskoppel. Een verdrietige beslissing, want we hebben samen ontzettend veel meegemaakt, opgebouwd en heel bijzondere herinneringen gemaakt die we altijd zullen koesteren, staat in het bericht. Ze vragen hun volgers nu om rust en respect voor hun gezin. Nienke en Resli trouwden in 2020 en hebben samen 3 kinderen. Het overlijden van oud-Boer zoekt vrouw-deelnemer John heeft Yvonne Jaspers diep geraakt. De presentatrice vertelt aan Shownieuws dat de band met de boeren vaak veel verder gaat dan alleen het maken van televisie. Daardoor komt een verlies als dit extra hard binnen. We zijn echt een heel hecht clubje, vertelt Yvonne. De deelnemers blijven volgens haar niet alleen met haar, maar ook met elkaar nauw betrokken. Er wordt geregeld contact gehouden en lief en leed met elkaar gedeeld. Yvonne legt uit dat zo'n verlies bijna voelt alsof iemand uit je eigen familie wegvalt. En acteur Daan Schuurmans is opnieuw de verteller van Luminescence, dat dit jaar vanaf 7 oktober te zien is in de Jacobikerk in Utrecht. Hij neemt bezoekers mee in de geschiedenis van de kerk. Eerder was de lichtshow in de Oude Kerk in Delft te zien. Daan laat weten dat hij trots is. De show, die 3 maanden te zien zal zijn, is bedoeld als audiovisuele belevenis, waarbij licht, live muziek en het verhaal van de kerk samenkomen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. De Radio Noordzee, top 750. Radio Noordzee. 205.

0: Nou, dan hoop ik wel dat het weer mee zit.
1: Ja. 750.
0: En nu de herfst langzaam zijn intrede doet, is dat toch elke dag maar een beetje afwachten. Bonnie, kom je buiten spelen van Bonnie Sinclair, hoorde je op 207 in de Radio Noordzee top 750. Binnenkort zit ze 60 jaar in het artiestenvak. Ongelooflijk. Wat een legende die uiteraard ook een plekje heeft in die top 750. Bonnie Sinclair. Goedemiddag en welkom. Je hebt de juiste zender aangezet. Dit is Radio Noordzee, waar je de hele week verwend wordt met het allermooiste ooit gemaakt op Nederlandstalig vlak. Hoe leuk is dat? Marco Schuitmaker neemt zometeen een voorschot op het weekend. Zaterdagavond komt eraan. En nu de meest genoteerde artiest in de lijst, Marco Borsato, samen met Guus Meeuwis op 204.

0: Toedeloe.
1: Lever in vuurwerken. .nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Jongens, eten.
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
4: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.

is het origineel. Ja, van de Cascara, Every Time We Touch. Maar ja, wij bij Radio Noordzee zijn 200% puur Holland. En daarom hoorde je de Nederlandse versie van Criss Cross Amsterdam, Ronnie Flex en Zoe Tauran. Adrenaline genoteerd op 201 in de Radio Noordzee top 750. Op deze druilerige donderdag, de radio en de muziek zorgen voor een glimlach. Hou hem lekker aan, want hoe verder in de lijst, hoe mooier de liedjes worden. Zometeen Lenny Koer bijvoorbeeld, ja. De troubadour komt eraan. En nu de man die onlangs een AFAS live uitverkocht. Mooie prestatie voor Kido van der Graaf. Je hoort hem nu op 200 met Ik Kom Terug. De

0: 199 is voor Lenny Koer. Je hoorde de Troubadour.
1: Radio Noordzee, top 750.
0: Ja, iconische liedje natuurlijk, waar ze in 1969 het Eurovisie Songfestival mee won. Ja, toen deden wij nog wel mee. Deze zomer heeft ze overigens de gitaar verkocht die je hoort in de Troubadour. Want ze gaat verhuizen, ze gaat Nederland verlaten, gaat in het buitenland wonen. En daarom wil deze Eindhovense van wat spullen af. Misschien dat die gitaar nog ergens op gaat duiken. Mocht je denken, goh, zo'n collectiestuk lijkt me ook wel mooi om te hebben. Het liedje blijft ook geweldig. Op 199 genoteerd in de Radio Noordzee Top 750. Zometeen nog Frans Bauer. Een trein naar niemandsland komt eraan. Ook prachtig natuurlijk. En eerst op 198 genoteerd Nielson. Over het weer. Het is ijskoud.
2: Het is ijskoud.

0: je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it. Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje. Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets en woon tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

0: van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaithaal. Door een beveiligingslek in WhatsApp konden andere mensen je privéfoto's zien als je een Android-telefoon hebt, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurde als een videogesprek werd opgenomen zonder de telefoon te ontgrendelen. Bij het menu om grappige filters te kiezen bleek dat je fotogalerij te zien was voor de ander. De rechtbank in Den Haag behandelt de Haagse moedermoord. De verdachte heeft bekend dat hij vorig jaar zijn moeder heeft gewurgd en daarna het huis in Loosduinen in brand heeft gestoken. Er waren emotionele verklaringen. Zo mist zijn oudere zus haar moeder nog elke dag en volgens zijn oma was de zoon haar moeders oogappel. Het watertekort is na 7 weken voorbij, maar dat betekent niet dat alles weer normaal is, zegt het crisisteam. Het kan op sommige plekken zelfs jaren duren voor alles weer bij het oude is. Dus de gevolgen van de droogte blijven voorlopig wel voelbaar. Daarom zijn er regionaal nog droogtemaatregelen van kracht. En de beheerder van meerdere vliegvelden rondom Manchester is geraakt door een datalek. Daardoor liggen ook gegevens van duizenden Nederlanders op straat, heeft BNR uitgezocht. Die informatie wordt verkocht via het dark web. Daarbij zijn ook gegevens van de Britse premier Burnham en zijn Nederlandse vrouw. Veel bewolking en af en toe zon. Het is een graad of 21. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen er ook stevige regenbuien bij. En dat was het ANP-nieuws.
0: Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Luc van den Braak. Radio Noordzee. 196.

0: De hoogste notering van Rowan Herzen van in totaal 6 noteringen. Je hoorde Limburg.
1: De Radio Noordzee Top 750.
0: Op 195 dit jaar in de Radio Noordzee Top 750. Rowan Herzen, de mannen die afgelopen jaar 40 jaar bij elkaar waren als band. Ongelooflijk. Treden overigens nog steeds op. Ik heb ze toevallig afgelopen weekend nog gezien tijdens het 24 uur Solex Festival in Heeswijk-Dintig. Ja, en er komen al die klassiekers voorbij. Uiteraard ook deze. En ja, een klein tipje van mijn kant, probeer die mannen een keer live te zien. Het is echt een geweldige show met hele mooie, ja, echt pareltjes, gevoelige liedjes, hè, als Auto Vliegtuig en De Peel in Brand. En uiteraard ook dit soort feestnummers. Limburg, die uiteraard altijd aan het einde van de show even voorbij komt. De mannen van Rowan Herzen gaan weer beginnen aan een clubtour. Kortom, ze komen vast ergens in de buurt een keertje langs. Dit is Radio Noordzee, de Top 750. Zometeen een kakelverse shownieuws update. Want wat gebeurt er in de wereld van de sterren? Dat willen we uiteraard weten. Je hoort het zometeen. Ook Jan Smit komt eraan met een van zijn grootste klassiekers. Als de nacht verdwijnt, hoor je zometeen. En nu even proberen die donderdagmiddagdip te verbannen met de snollebolletjes. We gaan springen, Nonne Ju, op 194.

moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. We beginnen met een relatiebreuk, want Nienke Plas en haar partner Resli zijn uit elkaar. Dat maakte Nienke vanochtend bekend op Instagram. De twee laten weten een aantal maanden geleden het besluit te hebben genomen om niet meer verder te gaan als liefdeskoppel. Een verdrietige beslissing, want we hebben samen ontzettend veel meegemaakt, opgebouwd en heel bijzondere herinneringen gemaakt die we altijd zullen koesteren, staat in het bericht. Ze vragen hun volgers nu om rust en respect voor hun gezin. Nienke en Resli trouwden in 2020.

0: band met de boeren vaak veel verder gaat dan alleen het maken van televisie. Daardoor komt een verlies als dit extra hard binnen. We zijn echt een heel hecht clubje, vertelt Yvonne. De deelnemers blijven volgens haar niet alleen met haar, maar ook met elkaar nauw betrokken. Er wordt geregeld contact gehouden en lief en leed met elkaar gedeeld. Yvonne legt uit dat zo'n verlies bijna voelt alsof iemand uit je eigen familie wegvalt. En acteur Daan Schuurmans is opnieuw de verteller van Luminescence, dat dit jaar vanaf 7 oktober te zien is in de Jacobikerk in Utrecht. Hij neemt bezoekers mee in de geschiedenis van de kerk. Eerder was de lichtshow in de Oude Kerk in Delft te zien. Daan laat weten dat hij trots is. De show, die 3 maanden te zien zal zijn, is bedoeld als audiovisuele belevenis, waarbij licht, live muziek en het verhaal van de kerk samenkomen.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee, top 750. Radio Noordzee, 192.

0: 94 hoorde je Jan Smit en Als de Nacht Verdwijnt bij Radio Noordzee.
1: De Radio Noordzee, top 750.
0: Onlangs vierde Jan natuurlijk zijn 30-jarig jubileum. Ongelooflijk, met een aantal concerten in het Marina Park in Volendam. Het leuke is, binnenkort komt dat op tv. Ja, gaat gebeuren op 24 oktober, dus zet dat in de agenda. Mocht je willen genieten van het concert van Jan Smit. Mocht je vaker muziek van Jan Smit willen horen, luister dan gewoon lekker naar Radio Noordzee. Want hij komt hier uiteraard met regelmaat voorbij. Ook in de Radio Noordzee top 750. Waar je zometeen nog Ramses Shaffi gaat horen met Sammy. Gerard Joning komt eraan. En over concerten gesproken. Ja, de volgende twee artiesten kunnen we inmiddels toch wel Mr. en Mrs. Gelredome noemen. Want in mei stonden zij 10 keer in een uitverkochte Gelredome. Dat lukte geen enkele internationale artiest, maar hen wel. En terecht, het is ze meer dan van harte gegund. Ik heb het over Suzanne en Freek. Een van de liedjes waar het mee begon hoor je nu. Dit is Blauwe Dag op Noordzee.
2: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
3: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Noordzee.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja. Echt serieus?
14: 7, 7, 7, 7.
13: Oh, wat een geld.
15: 18.000, potverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind de baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
18: Nu houden, hè? Dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dicht bij die €100.000. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
3: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: 200% puur Hollands. Radio Noordzee. 189.

0: De lijst met het allerbeste ooit gemaakt uit Nederland. Ja, dan kan uiteraard Rob de Nijs niet ontbreken. Je hoorde het prachtige Alles wat ademt, genoteerd op nummer 188.
1: De Radio Noordzee, top 750.
0: Was dit dan de laatste keer dat we iets van Rob hebben gehoord in de lijst? Nee, zeker niet. Foto van vroeger komt er nog aan. Banger Hart natuurlijk nog. En zijn hoogste genoteerde, die hoor je morgen op een vrijdagmiddag op 19. Het prachtige Het werd zomer. Je bent bij Radio Noordzee, fijn dat je hem aan hebt staan. Dit is de Radio Noordzee top 750 met het allerbeste, allermooiste ooit gemaakt op een Nederlandstalig vlak. Zometeen gezellig drukwerk met Marjanneke en ook Hanna May komt eraan. En nu tijd voor een Belgisch-Nederlandse combinatie, Flemming en Meteor. Ja, mag ik dan even één Belgenraadseltje doen? Gewoon, wat dat leuk is. Ja, mag dat even lachen zo op de donderdagmiddag? Waarom is een Belgische verhuiswagen 20 meter lang? Voor als we de thuislang meenemen. Goed, zal ik gewoon muziek...

0: hoogste van 3 noteringen voor drukwerk.
1: Top 750.
0: Je hoorde Marjanneke op 186. Die andere hebben we dus al gehoord. Je loog tegen mij en schijn een lichtje op mij. Maar hey, we komen steeds hoger in de Radio Noordzee Top 750. Dus er is nog heel veel moois te gaan. En dat hoor je ook zometeen na 4 uur bij de Mannen van de Middagshow, onder aanvoering van René Verkerk. En zometeen om 4:10 gewoon de raadsels met Menno. Dus blijf daarvoor sowieso hangen. En dan krijg je daarna al die mooie liedjes uit de Radio Noordzee Top 750. Draai ik zometeen nog Mick Harren voor je. Zijn Nederlandse versie van Sweet Caroline komt eraan. En nu nieuw talent in de lijst. Hannah May. Ze staat met Waterdicht op 185. Fijn.

0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en

0: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag om 9:30 op 6.
2: Nog 309.000.
3: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats, in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Pakken ze een podium?
9: Pakken ze een podium?
8: Pak zelf eens een podium.
10: Pakken ze een podium.
11: Pakken ze een podium.
12: Pakken ze een podium.
13: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
14: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
17: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de corona-enquêtecommissie werd al vaak gezegd dat er te weinig oog was voor de impact van maatregelen. En dat zegt nu ook oud-zorgminister De Jonge. Maar bijvoorbeeld eenzaamheid onder jongeren konden ze niet meenemen in besluiten over leven of dood. Er moesten harde keuzes worden gemaakt om de ziekenhuizen niet te overbelasten, zegt hij. Bijna 2 weken na Cambuur Feyenoord is er nog steeds niemand opgepakt voor het gooien van vuurwerk naar andere tribunes in het stadion. De politie bekijkt nog altijd camerabeelden om mensen te herkennen. Dat kost veel tijd. Feyenoord heeft zelf wel al maatregelen genomen en neemt de volgende 2 uitwedstrijden geen supporters mee. De jongen die vorig jaar in Den Haag zijn moeder doodde en haar huis in brand stak, krijgt als het aan het OM ligt TBS met dwangverpleging. De vrouw dreigde hem uit huis te zetten als hij niet meer naar school zou gaan. Volgens het Pieter Baan Centrum was de jongen psychotisch en kan hij weer de fout ingaan als hij niet wordt behandeld. En het lichaam van Ratko Mladic zou eind van de middag moeten aankomen in Servië. Dat zegt de president tegen Servische media. Hij verwacht dat er tienduizenden mensen naar een ceremonie rond de uitvaart komen. Mladic overleed vorige maand in Nederland, waar hij een gevangenisstraf uitzat voor oorlogsmisdaden en de massamoord in Srebrenica. Veel bewolking en af en toe zon. Het is een graad of 21. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. En dat was het ANP-nieuws.
19: Radio Noordzee, verkeer.
21: Zondagmiddagspits is begonnen met 32 vertragingen. Je krijgt nu de 3 belangrijkste. Begin op de A4 Amsterdam-Den Haag voor het Prins Klausplein. Daar is je vertraging 19 minuten. De A6 Emmeloord-Jouden voor Oosterzee door een ongeval 20 minuten. En de laatste op de N230 van Utrecht naar Maarsen voor Maarsendorp. En daar is je vertraging een kwartier.
22: Hey.
21: Hey.
22: Dat is het teken dat we weer alert moeten zijn.
21: Ja, ja.
19: Radio Noordzee. deze week. Alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.
4: Radio Noordzee.
19: 183.
9: Dokter, kunt u even...

0: Dat was de titelsong van zijn soap die liep van 2017 tot 2019. André Hazes, ik haal alles uit het leven.
1: Top 750.
0: Op nummer 182 in de lijst.
2: Hij heeft er wel aardig op de rit nu volgens mij. Ja, met zijn nieuwe vriendin Noah.
3: Ja, normaal haalde hij het leven uit alles. Uit Bridget Maasland, uit Monique.
0: Ja, dat was de tijd dat het omgekeerd was, inderdaad. Kobus, geef jij wel eens een fooi aan iemand?
3: Nou, mijn salaris is een fooitje.
0: Is een fooi, maar als je een keer wat koopt of zo, of je wordt leuk geholpen.
3: Dat ligt er een beetje aan. Als ik met cash betaal wel, en als ik met de pinpas doe, dan doe ik het eigenlijk bijna nooit.
2: Ook niet als er 95 staat, je zegt van joh, maak er 100 van of zo.
3: Nee, doe ik niet.
0: Nee. En jij?
2: Ja, eigenlijk altijd.
0: Altijd een foutje?
2: Ja, nou ja, als ik goed geholpen ben. Als ik denk van, joh, dit was een ballentint. Dan zeg ik gewoon, dit is het. En daar moet je mee doen.
0: Dan laten we het bij.
2: Maar als het gewoon vrienden
4: bij een restaurant is het wel.
0: Wat geef je gemiddeld bij een restaurant fooi, Benno?
4: Nou, daar doe ik het 10% bovenop of zo.
2: Oké, cool. Best veel.
0: Ja, dat is keurig. Jij bent een mooi mens. Jij bent een voorbeeld voor deze maatschappij. André Hazes gaf twee medewerkers op Schiphol afgelopen zomer, vlak voor de vakantie, €200 fooi.
2: Zo. Oh, dat is flink.
0: Is toch lekker.
1: Ja. Radio Noordzee. Top 750.
0: Zo jongens, dan gaan we weer met dag 4. De voorlaatste dag, morgen de finale dag. Ja,
2: gaat snel.
0: Toch ook wel weer zin in hoor, in die finale dag. Dan hoor je echt het allerbeste. Maar ja, het nadeel is wel, dan is die lijst bijna afgelopen. Ja,
2: daarom.
0: Wel jammer. Rise and Shine.
2: Up and running, zoals we dat zeggen.
0: Fit en scherp.
2: Ja hoor.
0: We zijn eerder vandaag langs de Healthy Fridge en we zijn met de trap omhoog gekomen, Menno.
4: Zo.
2: Dus we zijn gewoon een nieuwe leven ingeslagen.
0: De nieuwe fit boys.
4: Stralende gezichten.
0: Ja, dat zijn wij. Menno, heb jij wel eens met de raadsels dat je s'avonds naar huis gaat en dat je dan toch nog wat moet grinniken of zo?
4: Ja.
0: Ja, heb je dat wel? Dat je denkt,
4: ja, dat is die mop van gisteren. Die ja, dat vind ik leuk.
0: Die vond je leuk, hè?
4: Ja, dat kan je. Kan ik het nog eventjes herkauwen?
0: Even een beetje na te lachen nog.
4: Ja.
0: Nou ja, wij zijn natuurlijk ook blij met jou, Menno. Want ja, jij bent toch de droom van iedere slechte grappenmaker. Onze wandelende lachband. Terwijl de rest van het team erbij loopt alsof ze figuranten zijn in een zombie-serie. Straal jij toch altijd uit alsof je op een soort tropisch eiland bent. En we vinden het altijd leuk als je weer even aanschuift rond dit tijdstip. Onze eigen Menno!
1: Het raadsel van
4: goed idee. Ik kan morgen wel zo'n mooi Hawaii-shirt aantrekken.
0: Oh ja!
4: Zou je dat willen doen?
0: Ja. Ja, dat vind ik wel.
4: Kijk er overheen uit, maar ik ga gewoon even kijken.
0: Wordt ook mooi weer, dus wat dat betreft zou het wel passen.
2: De bloemenkrans om
0: in het hele plaatje.
2: Ja.
0: Daarnaast is het dan ook nog de vrolijke finale dag van de top 750. Dus wat dat betreft, als je dat zou willen doen.
2: Ja, heel leuk.
0: Hè, zouden wij zeer appreciëren, Menno.
4: Okay,
0: nou. En een Hawaii, Menno in een Hawaii-shirt.
5: Dat wil ik wel eens zien. Dan wordt het toch nog gezellig.
0: Menno, ik heb weer een mooi verhaaltje voor jou, jongen. En het is allemaal waar gebeurd. Het is niet zo dat we het uit onze dikke duim zuigen. Het zijn allemaal verhalen die gewoon uit het leven komen.
4: Ja.
0: Dat is vandaag niet anders. Het gaat over twee wormen. Ja, twee wormen.
4: Heel leuk.
0: Die in de grond zitten. In de grond van de plaatselijke golfbaan. En vraagt één worm aan de andere vorm, joh. Wat zou er boven de grond allemaal gebeuren? Hè? Zou het lekker weer zijn? Of is het bewolkt? Of misschien koud? Of misschien sneeuwt het of zo?
4: Ja.
0: Als je onder de grond zit, je hebt er geen notie van natuurlijk.
4: Je weet het niet.
0: Nee, hoe het weer erbij hangt natuurlijk boven de grond. Dus die ene vorm zegt, weet je, ik ga wel even kijken. Zegt die ene, ik ga wel even kijken. Dus ja, ondertussen lopen er twee dames over de golfbaan heen, waarvan er één heel wat druk op het luik heeft.
4: Oh.
0: Ja, ze zijn helemaal alleen op die golfbaan en het is nog hartstikke vroeg, dus na enige twijfel toch maar even gehurkt.
2: Nee joh.
0: Achter een boompje, hè?
4: Oh, ja.
0: Ja, druk op het luik, dat moet er toch uit, hè? Dus laat maar lopen natuurlijk.
4: Dat moet je.
0: En net als het luik losgaat, Menno, steekt die worm zijn kop uit de grond. En krijgt de volle laag. De volle laag van die mevrouw die daar zit op haar hurken. Dus hij kruipt gauw weer de grond in. En zijn maat vraagt, regent het? Wat is het antwoord van de andere worm die net weer naar binnen is gekomen?
4: Wat regent het?
0: Wat is het antwoord?
4: Ja, regent pijpen. de shower. Ja.
0: Hij zegt, joh, het regent zo hard.

0: Terug nummer 180 voor Bluff in de Radio Noordzee Top 750. Het is hier in de middagshow
1: Top 750.
0: We hebben er een hoop gehad al even goed, hè?
2: Ja. We hebben er nog gelukkig heel veel te gaan.
0: Ja, nee, we hebben er nog 179 te gaan. En het is ook gezellig druk in de app. Komen, zie je dat?
3: Ja, ik zie het. Ja, inderdaad. Misschien ook wel even goed om te melden dat mensen... Het is een herhaling van de lijst. Dat mensen niet hoeven te stemmen. Je kan wel stemmen, maar dat heeft... Wat dat betreft net de landelijke verkiezingen. Het heeft geen zin om te stemmen.
0: Nee, wij hebben hem eerder in april gedaan. En dat was met zoveel succes dat we met z'n allen hebben besloten van... Weet je wat, we doen hem zo na de vakantie om er gewoon weer even lekker in te komen.
3: Nog een keertje.
0: Ja. En dat is dus vandaag met heel veel leuke hits onderweg. Hij ziet het leven niet meer zitten. Hij is tot de conclusie gekomen dat hij vrijwel alles wat hij ooit had willen doen... in zijn leven nooit heeft gedaan en dat het er eigenlijk nu te laat voor is. Hij heeft een huis, een kind, een vrouw, een baan... en zou hierdoor zijn dromen niet meer kunnen najagen. Over welke track zou dit kunnen gaan, denk jij, Minky? Denk jij, dat denken ze heel goed na. Geen idee. Komen ze jij een idee?
3: Of? Nou ja, jij zegt, even kijken, wat is het?
0: Dat klinkt heel autobiografisch.
3: Nou ja, hij heeft nu een huis, kind, vrouw en een baan. Ik zou zeggen, zeg maar dat het niet zo is van Frank Boeien.
0: Dat zou kunnen, ja. Ik hou nog even... ik hou nog even geheim. Zometeen hoor je hem ook vanzelf in de lijst. En, wat ik al zei, het is druk in de app. Ger is net ingecheckt op de bus. Leon doet het in Nijmegen. Martin zit lekker aan een wit wijntje. Genieten van de laatste weekenddag voordat de arbeid weer gaat beginnen. En Rosa en Simba zegt... Goedemiddag Menno, Kobus, Jonathan, René, Lisanne. Lisanne zit in ons tijdelijke onderkomen helemaal achteraan. Roep eens even wat, Lies.
4: Hallo!
0: En we hebben een nieuwe medewerker.
2: Ja.
0: Dit programma breidt zich uit, wordt groter en groter. We hebben Daphne ook inmiddels van de partij. Daphne!
5: Hey!
0: Kijk eens even, wat een gezelligheid.
2: Wat een pak gezelligheid, man.
0: Allemaal om al die nummertjes af te werken. Dit is Koos Albert op Radio Noordzee. Ja.

0: Noordzee.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
8: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen. Denk aan de korting.
9: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
10: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
11: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
12: DJ op een festival. Skydiven. Roadtrippen door Albanië. Varen. Hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die 100.000 euro. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
15: Nog 309.000.
16: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
17: 7 stuurder.
16: Alcantara bekleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
19: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: Pakken ze een podium.
21: Pakken ze een podium.
20: Pak zelf eens een podium.
22: Pakken ze een podium. Pakken ze een podium.
23: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
24: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
25: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
26: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
25: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
27: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
28: Nee.
27: Proteïneshakes.
29: Gadver.
27: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
30: Lekker bezig.
27: Milner.
31: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
27: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
30: Lekker bezig.
0: Het Radio Noordzee weerbericht. Ja, vanavond het blijft droog. Vannacht gaat het een beetje harder waaien.
1: Oh.
0: Morgen komen daar ook nog eens stevige regenbuien bij kijken.
1: Lekker is dat. Kunnen we zaterdag weer naar Duitsland om de tuinset op te halen?
0: Ja, inderdaad ja. Dat je inderdaad de telefoontjes uit Duitsland verwacht van jongens. Leuke tafel, maar wil je hem nog terug hebben?
1: Misschien kom maar even halen.
0: Kom maar even halen, maar het schijnt toch zondag wel gewoon nog een mooie warme dag te worden, of niet?
1: Graad van 27.
0: Vandaag
1: staan
0: we ook niet op.
1: Nee, totaal niet.
0: Jij hebt twijfels, Kobus.
1: Nee. Ik heb gezegd, hè, zondag 27 graden.
0: 27?
1: 27 graden.
0: Nou, dan houden we ons daar maar een beetje aan vast, hè.
2: Radio Noordzee, verkeer.
1: 57 vertragingen, meldt Flitsmeister. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A6, Emmeloord-Jouden voor Oosterzee. Daar is je vertraging 35 minuten. De A58, Eindhoven-Tilburg voor Moergestel 21. En ook op de A58 gaan we dan Vlissingen-Breda voor De Stok. Daar is een ongeval gebeurd en je vertraging is 25
0: minuten. Nou, heel mooi gesproken, eerlijk is eerlijk. Het is 3 minuten over 4:30.
2: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
0: Met onze Kobus.
4: De mensen die zijn aangehouden in Overasselt moeten morgen 1 voor 1 voor de rechter komen. Die bepaalt dan of ze blijven vastzitten. Tot die tijd mogen ze alleen met hun advocaat spreken. Hugo de Jonge bevestigt tegen de enquêtecommissie dat er tijdens corona te weinig werd gekeken naar de impact van de maatregelen. Maar er moesten volgens hem harde keuzes gemaakt worden om de ziekenhuizen niet te overbelasten. En bij een alcoholcontrole onder luchtvaartpersoneel op Schiphol zijn 4 mensen positief getest. De politie en de Koninklijke Marechaussee voerden de controles uit en een blaastest toonde aan dat de 4 bemanningsleden een te hoog promillage in hun bloed hadden om de werkzaamheden voor te mogen zetten. In totaal zijn er in 3 uur tijd 707 alcoholcontroles uitgevoerd onder het cabine- en cockpitpersoneel.
0: Oh, dat is een geruststellende mededeling voor iedereen. Die
4: ze hebben zelfs de automatische piloot laten blazen. Ze waren echt
1: maar je mag als piloot of zo, mag je gewoon 10 uur voordat je gaat vliegen, mag je niet drinken.
0: Oké, maar daar houden ze zich dus niet heel erg aan.
1: Nou, het is in het vliegen is echt een nulgrens.
0: Oké.
1: Het is ook geen 2 biertjes in de lounge voordat je het vliegtuig instelt. Het is gewoon echt nul.
0: Nou, ik begrijp het wel.
1: Natuurlijk.
0: Dat zouden ze bij automobilisten van mij ook mogen doen.
1: Lijkt mij ook, ja.
0: Op het water, waar
1: overal.
0: Dan ook. Overal.
1: Ja.
0: Maar goed, dat is dus niet aan de hand.
1: Nee.
0: Dan zuipen ze gewoon lekker verder.
1: Ja, joh.
0: Ik vond het al opmerkelijk dat afgelopen zomer de piloot aan mij vroeg met een stuk in zijn kraag of ik wist of Schiphol ook op zondag open was. Ja, dat zet je toch een beetje aan denken, kopen ze.
4: Hey, noteer hem zondag 27 graden, hè?
0: 27.
4: Morgens 13, ja. Smiddags 14 graden.
0: Oh, zo!
4: Nee, echt, het wordt echt lekker weer aanstaande zondag.
0: Okay. Ja, dat is prima.
4: Even op de historische kalender kijken, altijd leuk. De dag van vandaag, het is 3 september. Vandaag best wel een historische dag, want het is vandaag exact 60 jaar geleden dat er de eerste uitzending op televisie was van de serie Ja, zuster, nee, zuster. Met de deuren slaan.
0: Okay.
4: Vandaag dus exact. Er kwamen leuke liedjes uit trouwens, hè, uit die serie. Ja, in een rij

0: Er is nog niet voor niets 3 weken over mijn speech gedaan.
1: Hilversum 3 in stereo vandaag. Je weet, van links naar rechts. Tegenwoordig is het vooral links, is me opgevallen. Maar goed. En vandaag, eigenlijk volwassen, de Omroep Max van Jan Slachter. Want vandaag, in 2005, was de eerste uitzending. En Jan Slachter reageerde toen zo.
2: Nou ja, kijk, het is nu eigenlijk de geboorte van Max. Hè. Vannacht ben ik 3 keer wakker geworden. Dat overkomt me normaal helemaal niet.
3: Je had weeën.
2: Ja, weeën. Het is de geboorte, zeg maar. Alleen de pijn had ik niet. Maar goed, dat is een voordeel als je man bent.
1: Vandaag 21 jaar.
4: Een leuke programma's, hè, dat Omroep Max.
1: Ja, absoluut.
5: Die André van Duin en die vrouw met die hond.
4: We zijn er bijna, heb je nog. Heel Holland Bakt.
5: Het ook in die tent, inderdaad. Ja.
1: En er komt ook een programma aankomend weekend. Zaterdag zeker even kijken. Dat zijn Maarten van Rossum en Philip Freriks.
4: Oh. Dat zal gezellig worden.
1: Die gaan met de trein. Gaan ze door Europa. En dan gaan ze kijken hoe Europa, hoe Europa zich verbindt met elkaar. Zeg maar. Met de trein doen ze dat. Het is zaterdagavond op NPO 2 om 9:50. Ze wilden eerst om 9:00 uitzenden, maar de trein had 20 minuten vertraging. Dus om 9:50 op NPO 2.
5: Nou, als ik Philip was, zou ik in de trein in ieder geval wel even een raampje openzetten, toch?
6: 200% puur Hollands. Radio Noordzee. 177.

0: geweldige klassieker, zeg, van Maggie McNeil.
1: Radio Noordzee, top 750.
0: En terug naar de kust uit de warme zomer van 1976. Daar was ook helemaal niks mis mee met dat zomertje.
2: Het was een warme zomer ook, toch?
0: Niet zo warmer als wij hadden de afgelopen maanden natuurlijk. Maar gewoon een prima zomertje.
3: En nog steeds de droogste zomer die we ooit hadden.
0: De droogste zomer.
3: Ja, ja, ja.
0: Oh. Heerlijk, heerlijk. Maggie McNeil. Ik vroeg me af, jongens, zou Maggie er ook in staan met Willem Duin, met Mouten McNeil?
3: Ik zie een ster.
0: Ja, nou,
3: natuurlijk.
0: Ja,
3: natuurlijk staat hij erin.
0: Ja, staat
3: hij? Ja, die staat er zeker in.
0: Oh, ik heb
3: dat moet toch wel.
0: Kijk, je kan natuurlijk niet de hele dag alles horen, dus...
3: Nee, maar kijk, wij kennen de Radio Noordzee luisteraar na een jaar een beetje.
0: Ja.
3: En dan weet je toch, die hebben smaak. Dus,
0: ja.
3: En de lijst is natuurlijk door de luisteraar samengesteld, dat dus hij moet erin staan. Ja. Er staat op 560.
0: Oké.
3: Okay. Oh, nou ja, we hebben hem al gehad.
0: Ja. Ja, jammer, want die hadden we toch nog graag even mee.
3: Ja, we hebben nog heel veel sterren.
0: Ik wil net zeggen, er komt nog zoveel moois aan met zometeen nog het goede doel. Nooduitgang dit uur. Luna met Dat is het leven. En dit is op 175, Martje.

0: Dat is het leven van Luna in de Radio Noordzee Top 750 op 174. Weet je nog dat ik een half uurtje geleden begon over die arme man die tot de conclusie kwam dat alles wat hij had willen doen, dat het helemaal nergens nooit, dat het nergens terecht is gekomen.
1: Ja, eigenlijk een beetje mislukt.
0: Zijn leven, hele leven vergooid heeft.
1: Ja, ja, ja. Maar wij moesten raden wat het was.
0: Ja, ja. Vrouw, baan, alles. Ja, inderdaad, raden bij welke track dit verhaal hoort.
1: Het ging niet over Luna, toch?
0: Het ging niet over Luna, maar die track komt wel steeds dichterbij.
1: Oh, we hebben hem nog niet gehad dus.
0: Pak een beetje 20 minuten en je hebt hem al gehad.
1: Oh, spannend.
0: En voor iedereen die het helemaal niet kan houden, hij staat op 171. Doe je gewoon op radionoordzee.nl en hoop je alvast een beetje vooruitkijken wat er komen gaat.
1: Oh.
0: En bellen we zo meteen nog even met Ben Kramer om hem te vragen naar die legendarische hit The Clown. Die zometeen ook staat in de lijst. En dit is het goede doel op 173.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: With OG.
10: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag om 9:30 op 6.
11: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deal.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De rechter bepaalt morgen of de mensen die zijn opgepakt in Overasselt blijven vastzitten. Dat kan wel een tijdje duren, omdat ze één voor één moeten voorkomen. Er zijn 35 verdachten. Het OM hoopt morgen ook met meer details te komen over de verdenkingen en waar de verdachten vandaan komen. Komende woensdag rijden er door een staking de hele dag geen NS-treinen in Nederland. Alleen Schiphol is beperkt bereikbaar. NS baalt ervan dat de bonden naar zo'n zwaar middel grijpen om te protesteren tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Topman Koolmees hoopt dat ze alsnog met het kabinet en NS proberen om tot een akkoord te komen. Er worden nog meer gemeenten onder toezicht geplaatst omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Maandag wordt bekend om welke gemeenten het gaat, maar Culemborg, Maasdriel en Houten hebben al laten weten dat ze op gesprek moeten komen bij het ministerie. Eerder werden al ruim 20 andere gemeenten ontboden. En het lichaam van Ratko Mladic wordt vanmiddag in Servië verwacht, heeft de president laten weten. Mladic overleed in gevangenschap in Nederland. Bij zijn uitvaart, waarvan de datum nog niet bekend is, worden tienduizenden mensen verwacht. Het ziet er naar uit dat de uitvaart met veel militair vertoon gepaard gaat. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Radio Noordzee, verkeer.
7: Het wordt steeds drukker op de weg. Er staan nu 74 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A12 Utrecht-Oberhausen voor Duiven. Zul je ze net hebben. 21 minuten vertraging. Ook op de A12, maar dan Arnhem-Oude Rijn voor Oude Rijn een half uur. En de laatste, ook op de A12. Nu met de Oude Rijn voor Oude Rijn, de hoofdrijbaan. Daar is je vertraging 22 minuten. Radio
5: Noordzee. Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee Top 750. 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk. Radio Noordzee. 172.

0: Maar na die bosbranden op de Veluwe door Defensie zijn de wolven gekomen.
1: Ja, als het vuur gedoofd is.
0: Als het vuur, ja.
1: Ja. Agda en de Munnik op 171.
2: Dit is De Lijst met de 750 beste Nederlandstalige liedjes ooit. De Radio Noordzee, top 750.
1: Ja, het gaat over Herman. Hij ziet het leven helemaal niet meer zitten. Hij is tot de conclusie gekomen dat hij vrijwel alles wat hij ooit had willen doen in zijn leven nooit heeft gedaan. Ja, en nu is het te laat. Nu heeft hij een huis en een kind en een vrouw en een baan. En zou hierdoor zijn dromen nooit meer na kunnen gaan.
0: Ach,
1: dat was hem, hè? Daar ging het over.
0: Ja, ik dacht persoonlijk dat het om De Kapitein deel 2 ging. Dacht Herman in de zon op een terras.
1: Nee, want het gaat continu over Herman bij Agda en de Munnik. Althans, tijdens de compactdisc die ze toen in die tijd maakten, komen. Zo zat het, hè?
3: Ja, ik dacht huis, kind, vrouw, baan. Ik denk, dat moet de dodenrit zijn. Maar,
0: of de meeste dromen zijn bedrog.
3: Zeg dat niet zo.
1: Vind jij het ook zo erg voor Nienke Plas eigenlijk, of niet?
0: Ach, huilie, huilie.
3: Gaan scheiden of zo?
1: Ja, ze met Wesley getrouwd. Althans, volgens mij zijn ze al uit elkaar. Ze hebben het vandaag in ieder geval bekendgemaakt op Instagram dat ze na 18 jaar samen en 6 jaar huwelijk gaan scheiden.
0: Ach, fijn dat ze dat even bekendgemaakt hebben.
1: Ja, de breukverklaring begon met de klassieke BN'erzin.
0: Nou,
1: dit wordt een ander bericht dan wat jullie van ons gewend zijn.
0: Ja, want normaal gesproken zijn we natuurlijk leuke berichten gewend, hè?
1: Nou ja, ze gaven natuurlijk achter de schermen natuurlijk niets aan.
0: Nee.
1: Sterker nog, Nienke stopte begin dit jaar met uploaden van haar dagelijkse vlogs.
0: Ja, ik miste ze al.
1: Ja, maar nu blijkt waarom dus, hè? Je kunt natuurlijk moeilijk...

0: vanaf 169. Het is Ben Kramer.
1: Radio Noordzee. Top 750.
0: Wat een klassieker. De Clown. Waar we natuurlijk veel meer over willen weten eigenlijk. Ben, goedemiddag.
2: Hallo, hallo.
3: Oh, je zit lekker in de tuin zo te horen, of niet?
2: Heel goed, ja. Net.
0: We horen de vogeltjes fluiten.
2: Goed, hè?
0: Ja. Dus, we gaan er even vanuit dat het vogeltjes zijn, Ben, natuurlijk.
2: Nou, ik heb ook zo'n toilet, hè. Als je op het toilet stapt, is het ook een vogeltje. Dat is zo'n boxje, en als de beweging komt, dan gaan de vogeltjes fluiten.
0: Dan ga je nog eens voor je plezier zitten, zeg maar, hè?
2: Ja,
3: om de schade een beetje te verzachten.
0: Ben, wij hebben net de Clown gedraaid op 169 in de Radio Noordzee Top 750. En dat was voor iedereen weer een mooi moment. Want dat betekent meezingen, gezelligheid.
2: Ja, het is grappig dat je dat zegt. Dat bedoel ik met te zeggen, natuurlijk, die ervaring heb ik wel met het nummer De Clown. Het lied eigenlijk een in-en-in vies lied is.
0: Ja, hij was maar een clown in het wit, geel en rood. Hij was maar een clown en nu is hij dood.
2: En iedereen maar zingen en drinken en zuipen en doen.
0: Ja, en maar meegillen. Terwijl het eigenlijk gewoon een hele zielige ballade is inderdaad. In een tijd van snelle hits blijft De Clown eigenlijk altijd wel overeind staan. Wat is volgens jou het geheim waardoor deze track generatie op generatie blijft aanspreken?
2: Ja, dat is iets wat ik zelf eigenlijk niet helemaal achter ben. maar het zit meer eigenlijk in het feit dat je net al vertelde, dat meezinggehalte. En dat is natuurlijk heel groot, vooral nu het Nederlandse lied tussen aanhalingstekens er helemaal in is. Ja. Maar als je dan kijkt aan nieuwe Nederlandse artiesten die er momenteel aan de beurt zijn, en dat is van harte gegund, dan is het toch allemaal een beetje dat genre, heel veel. Dat lied heeft alle tijden overleefd. Ja, maar het is evergreen geworden. Ja.
0: Maar toen jij hem voor het eerst hoorde, dat zal misschien eind 1970, begin 1971 geweest zijn, toen jij hem voor het eerst hoorde, wist jij toen eigenlijk al direct, dit gaat hem worden, het gaat mijn carrière voorgoed veranderen?
2: Nee, absoluut niet. Ik ga hem heel snel vertellen hoe het in elkaar zat. De uitgeverij heeft het liedje gekregen uit Frankrijk. En in Nederland moest een Nederlands uitgever proberen het liedje onder te brengen in Nederland. En ze belde dan ook, Ben, kom eens luisteren. Ik luisterde bij Tureco, dat was normaal platenmaatschappij destijds. En die werkte daar net 2 maanden, Pierre Kattner. En Pierre zat in een kamertje naast de afluisterapparatuur waar ik zat af te luisteren. En die komt in één keer binnen en die zegt, goh, wat een leuk liedje. Zal ik daar eens een tekst op maken? Toen zei de uitgever, doe het maar eens. En dat werd dus De Clown, de Nederlandse titel. Adriaan Dan was een B-kantje van een singeltje in Frankrijk van Pascal Danal. En die orkestboot, die is destijds gekocht voor 500 gulden.
0: Oh, ja. Maar Ben, wat is het meest bijzondere of ontroerende verhaal tenslotte dat een fan je ooit heeft verteld over dit specifieke liedje, wat dat voor hen heeft betekend?
2: Ik heb het wel diverse keren bij crematies moeten zingen. Ja. En dat zegt dan genoeg. Ja. En het was niet alleen maar een crematie van een echte clown uit de circus, er ook een paar keer voorgekomen. Maar mensen die zich in het dagelijks leven als een soort clown gedragen, zeg maar zo zeggen, en die herinnering willen ze graag houden. Ja, en dan heb je die tekst eigenlijk.
0: Die herinnering blijft dan, hè?
2: Absoluut.
0: Ik moet zeggen, Ben, het klinkt heel gezellig bij jou in de achtertuin. Ik zet even een passend muziekje erbij op. Met al die vogeltjes. Kijk eens even de vogeltjes dans even gezellig erbij. Zodat wij nog even de mogelijkheid hebben om jou hartelijk te bedanken dat we even een kijkje in de keuken van het ontstaan van De Clown mochten nemen vanmiddag.
2: Dat is altijd leuk. Ja. De achtergrond is altijd vaak om te lukken te horen. Ja. Veel mensen weten het niet. Maar het is toch wel even weer een beetje geschiedenis, toch?
0: Nou, we hebben hem met plezier gedraaid vanmiddag in Radio Noordzee Top 750. Wensen we jou een lekkere dag en geniet in het tuintje.
2: Dankjewel. Radio

0: Radio Noordzee.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Schat?
4: Hm?
3: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
4: Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
3: Mafkees.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
5: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
7: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's. Voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantieveilingen.
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
15: Nu halen, dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: Het Radio Noordzee weerbericht. Ja, vanavond blijft het droog. Vannacht gaat het heel hard waaien. Heel hard waaien gaat het. Morgen komen stevige regenbuien voor. En de temperatuur tussen 18 en 24 graden.
0: Radio Noordzee, verkeer.
19: 73 vertragingen meldt Flitsmeister. Je krijgt die belangrijkste. Begin op de A9, Amstelveen Alkmaar voor Akersloot. Daar is je vertraging 25 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht voor Grijshoort. Dat is de auto met pech. Je vertraging 23 minuten. En ook 23 minuten vertraging op de A59. Oss-Zonzeel voor Hoijpolder.
18: Ja, voor Hoijpolder.
19: Voor Hoijpolder.
18: Nou jongens, het allerbeste dan allemaal maar weer, hè? Het is 5:30 geweest. Even zien wat er in het land gebeurt.
0: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
18: Met onze eigen Kobus.
20: Woensdag 9 september rijden er de hele dag geen NS-treinen in Nederland door de landelijke 24-uur-staking in het openbaar vervoer. Alleen luchthaven Schiphol blijft wel beperkt.

0: Rutte ook weer.
1: Een gaaf land.
0: We hebben een te gek land.
2: Ja, we hebben een te gek land.
1: Ja, maar dat is bij ons in het dorp ook zo. Wij hebben een AZC bij ons in het dorp. En wij hebben helemaal geen last van, hoor. Dat even vooropgesteld. Het zijn allemaal gewoon gezinnen. En allemaal groeten, vriendelijk. Maar er waren afspraken gemaakt met de gemeente dat tot 1 oktober dit jaar zou het AZC er blijven. En daarna zou het weg, zodat er een multifunctioneel centrum zou komen.
0: Ja.
1: Maar het is nu al voor de tweede keer verlengd. En nu heeft het COA gezegd van... Hey jongens, alles leuk en aardig. We gaan de afspraak niet nakomen.
2: Oh.
1: Maar je moet je eens voorstellen...
2: Maar
1: als je het anders.
2: Dan?
1: Nou ja, kennelijk wel. Maar als je het andersom doet... als jij als gemeente zegt twee jaar voor de afspraak... van jongens, we houden ermee op...
2: Ja,
1: dan heb je de poppen aan het dansen.
2: Ja, en als je een stroomkabel vanuit je huis over de stoep trekt... zonder het af te dekken, dan krijg je gewoon 1000 euro bekeuring, hè?
1: Dan heb je een gesodemieter.
0: Ik snap het verband. Ja, buiten de asiel in stroom, maar voor de rest...
2: Nee, maar ik bedoel, als wij ons niet aan de regels
0: houden... Oh,
2: dan zullen we daarvoor moeten betalen en worden we beboet. Zo wilde ik het eigenlijk uitleggen.
0: Zo is het ook wel weer, natuurlijk. Ja. Het is vandaag 3 september. Het is vandaag wolkenkrabberdag. Ter ere van alle wolkenkrabbers. Ja. Weet jullie... wanneer een gebouw een wolkenkrabber genoemd mag worden.
2: Het zal wel met een bepaalde hoogte te maken hebben.
1: Over 200 meter?
0: Nou, 40 verdiepingen.
1: Oh.
0: Minstens 40 verdiepingen heeft, dan mag het een wolkenkrabber heten.
1: Gemiddelde verdieping 2 meter hoog, wat is het, 2,5?
2: Ja.
0: 40, dan zie je 80 meter, ongeveer. Dus verder, jarig vandaag, Jannie van der Heijden, 72. Adam Curry, 62. Jeroen Koningsbrugge, 53. En Brachia van Doesburg, 45.
2: Ja.
0: En RTL Boulevard bestaat vandaag precies 25 jaar.
2: Ja.
0: Albert Verlinde vertelde er vanmorgen al over bij Wakker Nederland. Zijn allereerste uitzending, samen met Bo natuurlijk. Hij vertelde dit.
3: We kwamen de kleedkamer binnen, zeiden, hoi, ik ben Albert, hoi, ik ben Bo. We gingen samen een proefuitzending opnemen. En de chemie was er eigenlijk meteen. Maar ik ben huilend naar huis gereden naar de eerste aflevering. Vond helemaal niks. Ik kwam vanuit van Nederland Shownieuws af. Och, kijk daar toch eens. Ik kwam vanuit van Nederland Shownieuws af. En dat scoorde heel goed. En ik denk, wat is dit voor puinhoop?
0: Nou ja, het heeft er toch 25 jaar volgehouden.
2: Ja.
0: Volgens velen is de jeu er wel een beetje vanaf. De jeu de boulevard, zeg maar. Maar het bestaat nog steeds. En vanavond is het ook feest bij boulevard.
2: Ja, het is niet echt meer... Het is niet meer echt boulevard gericht.
1: Het gaat nu alleen over influencers die een relatie hebben verbroken omdat de ene een pizza slice te veel heeft gegeten bij de avondeten.
0: Ja, en het gaat vooral niet over mensen die bij boulevard werken. Ik zeg Bridget Maasland met Hazes, geen woord over gehoord. Nou, Donnie Rolfink natuurlijk ook.
2: Hey, nog even wat anders, jongens. Heb jij wel eens tijdens je vakantie iets gestolen vanuit... zeg maar de hotelkamer waar je resideerde, of niet?
1: Ja, ik heb wel eens een aangebroken zeepje meegenomen. Ik denk, die wordt toch weggegooid.
0: Ik heb nog nooit wat gestolen.
2: Nog nooit wat gestolen. Nee, het is een opvallend onderzoek vandaag namelijk. Dat 4 op de 10 Nederlanders nemen iets mee... dat niet als souvenir bedoeld was.
1: Oh,
0: een thuise vriendin.
2: Bijvoorbeeld. Eigenlijk, souvenir is gewoon een chic Frans woord voor diefstal. Eigenlijk. Heeft u nog iets aan te geven? Ja, een kamermeisje en... de waterkoker van het Hilton Hotel.

0: Je kan het zo gek niet bedenken of het staat er wel in deze hele week. De Radio Noordzee Top 750. Dit was nummer 165. Liefdesliedjes van de Jazzpolitie. Er komt nog zoveel moois aan. Morgen uiteindelijk de finale dag. Dan hoor je, het is echt de crème de la crème. Dan hoor je gewoon het beste van het beste op die slotdag.
1: Ik heb er zin in. Ja, een beetje tegenstrijdig.
0: Ja, weet je wat? Aan de ene kant is dan de lijst voorbij. Maar aan de andere kant wel allemaal pareltjes.
1: Zeker.
0: Dat is ook mooi. Zometeen hoor je Oude Maasweg van de Amazing Stroopwafels. En dit staat op 164. Dit is S10 op Radio Noordzee.

0: Met rugnummer 163, de Amazing Stroopwafels in de Radio Noordzee Top 750. En Oude Maasweg, de bandleden, moesten regelmatig vluchten in wasmanden of in ME-busjes kruipen om aan de uitzinnige menigte te ontsnappen. Over welke bandleden zou dit kunnen gaan, denk jij?
1: Ja, ik heb wel een vaag vermoeden.
0: Jij hebt een vaag vermoeden,
1: ja. Ik ken de verhalen.
0: Jij kent de verhalen?
1: Ja, doe maar.
0: Doe maar wat. Gewoon iets, maakt niet uit.
1: Doe maar iets.
0: Sterker nog, één van de bandleden moest in Engeland naar de tandarts, omdat als hij in Nederland een afspraak maakte, hij gewoon niet normaal naar binnen en niet normaal naar buiten kon, omdat daar gewoon honderden gillende meiden voor de tandartspraktijk stonden. Ja, over wie zou dat? Ja, het zou Doe Maar kunnen zijn. Ja,
1: of over jou.
0: Ja, het zou natuurlijk ook heel goed kunnen, maar ik denk niet dat ik erin sta met een liedje in de top 750. Althans, dat hoop ik niet, dat kan je niemand aandoen. Zometeen de ontknoping, over welke band gaat het? Je hoort ze zometeen later in de lijst nog op 160. En dit zijn Amar en Snelle op 162.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
3: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
2: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speel bewust 18+.
5: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Elektrisch en garantie?
10: 7 stuur.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: 6 BN'ers nemen er tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag om 9:30 op 6.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.

0: 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op een treinstation in Brussel is een man opgepakt die een Kalashnikov bij zich had. Die zat in zijn tas, verstopt onder een stapel babykleertjes. De man zou met de trein uit Frankrijk zijn gekomen. Hij was zenuwachtig en probeerde een controle te ontwijken. Brussel heeft te maken met veel schietpartijen tussen drugsbendes. Rond deze tijd wordt meer bekend over de situatie in Overasselt. De burgemeester geeft een toelichting tegenover de pers. Het Gelderse dorp kreeg van de week te maken met massaal geweld en 35 mensen werden opgepakt. Ze zitten allemaal vast en morgen bepaalt de rechter of er verdachten worden vrijgelaten. De gemeente Kerkrade moet zich binnenkort ook verantwoorden over de opvang van asielzoekers. Het zouden er te weinig zijn, terwijl Kerkrade zegt dat ze doen wat haalbaar is. Ook Culemborg, Maasdriel en Houten moeten opheldering geven. Misschien komen die gemeenten onder toezicht te staan. Dat wordt maandag bekend. En in Noorwegen zijn vanaf morgen tijdelijk grenscontroles vanwege de uitvaart van koning Harald volgende week woensdag. De politie wil voorkomen dat mensen het land inkomen die de plechtigheid willen verstoren. De controles gaan tot een paar dagen na de uitvaart door. Het gewone verkeer zou er bij de grens geen last van moeten hebben. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Met nog 35 vertragingen, dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Eindhoven-Utrecht voor Rosmalen, daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 20 minuten. De A13 Rotterdam-Rijswijk voor Delft-Noord, daar staat een auto met pech. Je vertraging 25 minuten. En de laatste die vind je op de A27 Utrecht-Breda voor de Merwedebrug. En daar is je vertraging een half uur.
0: Radio Noordzee. Deze week alleen de grootste Nederlandstalige hits. De Radio Noordzee top 750. 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.
3: Radio Noordzee.
0: 161.

0: Het is Doe Maar.
1: De Radio Noordzee. Top 750.
0: En Smoor Verliefd op 160 in de lijst. Ja, omdat de band te populair werd, kregen ze bij festivals zoals Pinkpop en zo te maken met allerlei agressie van jaloerse festivalgangers. En die gooiden dan met appels en met bier. En...
2: Oh, lekker zo'n appel tegen je knar.
0: Ja, met tomaten en dat soort dingen.
3: Maar is tegenwoordig niet meer te betalen.
0: Nee, dat is veel te duur.
3: Ja, bier, appels, tomaten.
0: Ja, of het moet een tomaten in blik zijn, komers. Dat zou dan nog kunnen natuurlijk. De bandleden moesten regelmatig vluchten in wasmanden of in ME-busjes om aan de uitzinnige menigte te ontsnappen. De laatste keer dat ik een gillende vrouw hoorde, was toen ik over de net gedweilde keukenvloer liep en mijn schoenen aan. Dat is echt ongelooflijk. Die gasten hebben wat meegemaakt.
2: Maar weet je wat heel veel concertbezoekers van Doe Maar ook deden? Die gingen flauw vallen. Of tenminste, die deden alsof ze flauw vielen voor het podium. Ja. Want zij wisten dat wanneer zij bij de spoed of bij de EHBO-post achter het podium lagen,
0: ja,
2: dat de bandleden na het optreden altijd even kwamen kijken of het goed ging met de flauwsvallen fans.
0: Dat is Gochem.
2: Dat is Gochem, ja. Dan kwamen ze even langs.
0: Ja, dat is slim, ja.
3: Nou ja.
0: Je gaat ze nog wel een paar keer horen de komende uren. Want ook op de finale dag zal Doe Maar met enige regelmaat nog van de partij zijn. Morgen zitten we in het laatste uur van de hele lijst.
2: Dan begin er maar nog niet over.
0: Proberen inderdaad het erepodium naar binnen te rijden. Tenminste, als er ruimte genoeg is. En anders komen ze dan zetten we jouw sta-opstoel wel even buiten. Dat moet dan maar eventjes.
3: Ja, ik ben er toch niet morgen.
0: Moment, dus. Oké, nou dat scheelt weer. Bijzondere ochtend trouwens vandaag op de Rijksweg in het Limburgse Roermond. Heb je gehoord?
2: Nee.
0: Daar is vanmorgen een vrachtwagen. Een deel van een lading mest verloren.
2: Oh, lekker.
0: Chauffeur, de cabine, ook de weg, alles onder de grond.
2: Oh,
0: alles.
2: Wat zal het hebben gemeurd?
0: Nou, wat moet je dan?
2: Ja, opruimen.
0: Ja, maar je kan twee dingen doen.
2: Nou?
0: Vragen of ze de vrachtwagen willen laten reinigen. Of om iemand een doosje lucifers en een liter benzine te brengen. Dat wil ook nog wel.

Hallo Antoon, de Radio Noordzee Top 750 en hallo met Marco Borsato. Onderweg hoor je zometeen. Dromen zijn bedrog, nu op 157. Hier is André Hazes.

0: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: De Staatsloterijshow is terug. Met grotere spellen, nog meer spanning en kandidaten die alles geven. Nog nooit waren ze zo dichtbij die €100.000. En tegelijkertijd zo ver ervan af. De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
12: Joehoe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers 50% korting en dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
16: Dames en heren, de daluren beginnen.
17: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
18: 6:58. Vanavond blijft het droog. Vannacht gaat het spontaan in één keer heel hard waaien.
19: Gewoon echt uit het niets.
18: Echt gewoon dat je denkt, oké, wat gebeurt er? Wind. Gaat hard waaien. Ja. Hard waaien. Morgen. morgen gewoon alle tuinmeubelen weer ophalen in Duitsland. Niks aan de hand, maar het gaat hard waaien. Er komen ook stevige regenbuien komen ervoor. En de temperatuur uiteindelijk morgen tussen 18 en 24 graden.
19: Radio Noordzee, verkeer.
20: Ja, daar kunnen we kort over zijn. Het is rustig, 4 vertragingen nog. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A12 Arnhem-Oberhausen voor...
18: Duitsland.
20: 9 minuten. De A13 Rotterdam-Rijswijk voor Delft 12 minuten. En de laatste op de A27 Utrecht-Breda voor de Merwede-brug. En daar is je vertraging 11 minuten.

0: huis van de Hollandse hits. Is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
1: Daar zit onze Maarten. Ja.
2: Ik heb toch dit weekend, Maarten, even goed moeten kijken. Ik zag op een gegeven moment, ik hoorde het nieuwe tune van Rutger van Barneveld, waar een kenmerkend dansje bij hoort. Ik denk, is dat nou onze Maarten die daarop staat te dansen?
3: Jawel.
2: Ja, natuurlijk.
3: Ja,
2: het werd gedraaid. En dan moet je dat dansje doen. Dan ben je het groot fan, hè, van Rutger. Dat is een nieuwe single.
1: Leuk, hè?
2: Ja, en het is een heel simpel dansje. Je hoeft er niet lang op te
1: doen. Nee, het is heel simpel, maar wel goed om jou dat te zien doen.
2: Ja, ik aas nog op een eigen programma hier. Maar dat moet ik nog... You Think You Can Dance misschien?
1: Het is een kwestie van tijd. Het is een kwestie van tijd, Maarten. Alles is weer normaal. Het zomertje bijna voorbij. En één ding. Daar kunnen we de klok op gelijk zetten. Hart van Nederland vanavond. Weer even naar 10:30.
2: 100%. Deze keer met Mirella van Marcus samen. En we gaan het natuurlijk weer hebben over overrasseld wat daar allemaal gebeurt. Het is natuurlijk niet normaal en het blijft ook maar doorgaan. De burgemeester heeft net de persconferentie gehouden. Die schijnt ook zelf nu dan weer beveiligd te worden. Camera's op zijn huis dan weer gericht om het allemaal maar in de gaten te houden. En dat huis waar die hele bende voor de deur stond, wat we in die video hebben gezien, dat is dicht, hè? Dat horen we de hele dag al voor een jaar lang.
4: Hebben ze daar wat gevonden eigenlijk in dat huis? Want die gasten kwamen coke ophalen. Is er ook coke gevonden in dat huis?
2: Nog niet. Nee, en dat is een van de vragen die dus nog open staat. Net als waar is die Jan G. gebleven?
1: Jan G.
2: Want die mag nu dan 2 weken niet in die hele gemeente komen, maar geen idee waar die is.
1: Nee.
2: En of die bijvoorbeeld beveiligd wordt of... Ja, dat is.
1: Ik denk dat hij daar niet komt in de gemeente, denk ik. Maar het is angstaanjagend wat er gebeurt, natuurlijk.
2: Nou, vooral voor die mensen die daar wonen. En die dat ook al jaren meemaken. Want dat huis is nu al voor de 4e keer gesloten. Ja. Er is al eerder een drugslab gevonden. Er is al eerder geschoten daar. Ja. Er is gewoon kortom gedoe al heel lang. En die mensen die voelen zich gewoon onveilig. Die denken, weg hier met die mensen.
3: Heb je het wel lekker voor elkaar als je 28 bent?
4: Ja, en er zijn ook heel veel mensen die in dat dorp wonen en die dezelfde achternaam hebben, maar geen familie van hem zijn, maar wel dezelfde achternaam. Dat hoorde ik gisteren bij jullie.
2: Ja, ik weet alleen maar G. Dus ja.
1: Oh. Ja, jij bent helemaal G. Oké. Okay. Ja, maar Kobus die is goed ingelezen.
3: Journalist.
1: Ja, het is echt...
4: Met de hoofdletter G.
2: We volgen het grote nieuws, maar natuurlijk ook de menselijke verhalen.
1: Ja.
2: We hebben een verhaal over een meisje, was 21, helemaal de bloei van haar leven. Lekker aan het studeren, lekker kitesurfen af en toe, midden in het leven. En niets wees er dus op dat zij in de Groningse studentenkamertje ineens 's nachts in de slaap zou overlijden.
3: Ja.
2: Wat bleek later, ze had een erfelijke hartspierziekte.
1: Oh.
2: Dat is natuurlijk super verdrietig.
1: Ja.
2: Ze is niet de enige in Nederland. En er is natuurlijk geld nodig voor onderzoek. Nou, en dat is vandaag op een hele mooie, bijzondere manier bij elkaar gehaald.
1: Keurig.
2: Je kunt niet leven van de wind, maar je kunt er wel geld mee ophalen.
1: Mooi zo, Maarten. Dat heb je mooi gezegd, jongen.
2: En als je helemaal moe wordt van het gezeur over dat er nu al pepernoten in de winkel liggen... dan moet je misschien maar even een paar pepernoten in je oren doen. Want bij ons is het al kerst vandaag.
1: Nee, het is al kerst. Maar laten we wel zijn. Het is 3 september. Dan is het toch eigenlijk wel heel normaal dat er gewoon een paar pepernoten in de winkel liggen.
2: Het is normaal.
1: Ja, maar heb jij al een klein zakje meegenomen? Dat is dan de vraag.
2: Voor jullie nu, bedoel je?
1: Nee, maar ik bedoel in de winkel.
2: Uit de winkel, gewoon voor thuis.
1: Ja.
2: Ik vind het wel altijd leuk om te kijken wat voor smaken ze nou weer hebben bedacht.
1: Ja, maar ik vind dat moeilijk om het te laten staan, jij niet?
2: Ja, ik vind, als je helemaal gaat, als je snackhand gaat, dan gaat
3: hij.
1: Zo'n zakje maakt toch een pepernootlanding in het kalletje, denk je. Vanavond even na 10:30, Maarten. En wat zei je? Met Mirella.
2: Oh, en dan is het dus al kerst, voor de duidelijkheid. Want bij een kringloop ergens in het land zijn ze ook al aan het pieken, zeg maar. En dat is het klopt.
1: Niet wat je ziet. Beetje afgezaagd misschien.
4: Sparren jullie nog even lekker door.
1: Maarten, tot vanavond. Dankjewel, hè.

0: Django Wagner in de Radio Noordzee Top 750. Mooie blauwe ogen op 153.
1: Top 750.
0: Wat voor kleur ogen heb jij eigenlijk, Koen? Een beetje groen of zo, wat is het?
2: Groen-grijs.
0: Groen-grijs.
2: Past goed bij mijn haar.
0: Ja, past goed bij het haar. Minky bruin, denk ik?
3: Ja, donkerbruin.
0: Een beetje donkerbruin, ja.
3: Ja, een beetje blauw ook, hè?
0: Blauw, ja. Pas.
2: En jij bloed doorlopen?
0: Past goed om bij mijn tanden. En we gaan dag 4 bijna afsluiten. Ja, jammer, maar
3: aan
0: al het mooie komt een einde. Ook aan dag 4 van de top 750. Neem niet weg dat we er morgen nog één dag zijn met de lijst. Ja, dat is dan de crème de la crème. Ja, Koop, jij bent er helaas
2: niet bij. Ik ben er
0: dan
2: net niet bij, nee.
0: Ik had het weer andere bezigheden. Alvast een mooi weekend.
2: Ja, maar we kunnen hem jaren tijd even als mp3'tje opsturen.
0: Ja, kunnen we even opsturen.
2: Ik ben benieuwd wie er opeens staat.
0: Ja, wij zijn er ook reuze nieuwsgierig naar. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Over exact 24 uur zullen we dat in ieder geval weten. Want dan is het zover. We laten hier achter met zometeen nog Benny Nijman op 151, vrijgezel. En dit is Raccoon op 152. En het is Al Laat Toch.

waarvan een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht en ook zijn flat.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
4: Coco. De Lulu.
5: Gek.
3: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

Een stralende huid voor jouw beautybudget bij Trek Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het is niet mogelijk om het beschoten huis in Overasselt voor altijd te sluiten, zodat de bewoners uit het dorp weggaan. De burgemeester zegt dat hij die bevoegdheid niet heeft. Het kan voor maximaal een jaar en dat is ook besloten. Intussen zeggen buurtbewoners bij RTL dat ook het huis van een andere familie in Overasselt is aangevallen. In het Belgische Pelt, over de grens bij Eindhoven, is een drugslab opgerold. Er zijn 3 Nederlanders aangehouden. Bij een van hen thuis werden gasmaskers en ketels gevonden die vaak in een drugslab gebruikt worden. De politie kwam ze op het spoor nadat een bedrijf in Valkenswaard grote hoeveelheden chemicaliën bestelde. Mediaminister Letchert besluit na het weekend of Omroep Ongehoord Nederland wel of niet uit het publieke bestel wordt gezet. Ze zegt zwaar te tillen aan het oordeel van het Commissariaat voor de Media. Dat zegt dat het omstreden fragment over Hitler reden kan zijn om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. En een Duitse auto reed vannacht met hoge snelheden over een snelweg in Limburg, tot wel 250 km per uur. Dat gebeurde toen de bestuurder weigerde te stoppen voor een controle. Hij stak daarna de Belgische grens over en reed meerdere rondjes door Maasmechelen voor hij werd gepakt. Het is niet bekend waarom hij op de vlucht sloeg. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smin. Boost yourself.
5: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we het alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
14: Nu halen, dus niet straks.
15: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
16: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
17: Langer mee doen is goedkoper.
16: Zeker, kwaliteit rendeert.
18: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
13: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
15: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
19: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
20: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
21: Koekoek.
22: Lulu.
21: Gek.
20: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.

0: vrolijk met Radio Noordzee. Radio Noordzee, de Hollandse hitflits.
1: Wij zijn Samuel Welte en Russo en hier is onze nieuwe single. Boom!

0: Radio Noordzee.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Deze week in de bonus, Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
9: 6 BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag om 9:30 op 6.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
1: NHA.nl.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het lichaam van Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Over zijn kist lag de Servische vlag. De uitvaart zou maandag zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Er worden tienduizenden mensen verwacht. Mladic overleed vorige week in Nederland, waar hij gevangen zat voor oorlogsmisdaden in de jaren 90 en de massamoord in Srebrenica. De burgemeester van Overasselt wilde de beschoten boerderij in het dorp 2 jaar geleden al sluiten. Maar juridisch gezien kon dat niet, weet de Telegraaf. Nu is besloten dat de woning van verdachte Jan G. voor 1 jaar dicht gaat. Voor altijd is bij de wet verboden, zei de burgemeester op een persconferentie. Oud-minister Hugo de Jonge en zijn familie zijn tijdens corona hun huis uitgevlucht. Ze werden zo erg bedreigd dat het thuis niet meer veilig was. De dochter van de jongen was zelfs bang dat haar vader niet meer thuis zou komen. En ook zijn broers werden bedreigd. Dat er nooit iets gebeurde kwam door de inzet van politie en beveiligers. En een Nederlandse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek. Marcel van der Heijden kreeg die voor bodemonderzoek. Hij liet 1000 mensen een katoenen onderbroek begraven. Na 2 maanden waren de meeste onderbroeken afgebroken door micro-organismen. En dat duidt op een gezonde bodem. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

vakanties zijn voorbij. We gaan weer aan de slag. En Radio Noordzee bezorgt je een extra portie muzikale energie. Deze week hoor je de Radio Noordzee Top 750. Van Nederlandse bodem. Van echte Nederklassiekers tot schaamteloze meezingen.

0: mijn dag.
1: Echt hartstikke lachen.
2: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH

0: 50 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Vakantieveilingen. Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: 18 plus, speel bewust.
14: Ja? Echt serieus?
15: 7, 7, 7, 7, 7.
14: Oh, wat een geld!
16: 50.000, godverdikke me.
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet-voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
18: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
20: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.

0: is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simio.nl.
1: Simio.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
5: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door een Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
6: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
9: Nu halen, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
13: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
15: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB+ en RadioNoordzee.nl. nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Overasselt zijn vandaag weer wapens gevonden. De politie wil niet zeggen waar dat is gebeurd. Gisteren werden ook al wapens gevonden na een tip over een tas waar het in zat. Het is niet bekend of de wapens te maken hebben met het extreme geweld. Daarvoor zijn 34 mensen aangehouden, één minder dan eerder gemeld. Inwoners van Overasselt die met vragen zitten na de gebeurtenissen deze week, kunnen die morgenmiddag stellen. Er komt een speciale inloopbijeenkomst waarvan de locatie en tijd later bekend worden. Ook mensen uit buurdorp Nederasselt kunnen er terecht met vragen. De bijeenkomst is bedoeld om mensen gerust te stellen over hun veiligheid. De Oekraïense president Zelensky verwacht binnenkort in Kiev twee Amerikaanse onderhandelaars te ontmoeten. Het zijn Steve Witkoff en Jared Kushner. Ze kwamen nog niet eerder naar Oekraïne om te praten over het einde van de oorlog met Rusland. Wel gingen ze een paar keer langs in Moskou, maar daar leverden hun gesprekken niets op. En ook Frankrijk had te maken met de heetste zomer ooit gemeten. Gemiddeld werd het bijna 5 graden warmer dan in andere zomers. Verder telde Frankrijk een record van 53 hittegolfdagen en kampte het land met veel bosbranden. Ook in Nederland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk was het in de zomer niet eerder zo warm. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
19: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
6: Ik heb hier de biefstuk Bali.
7: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
6: Geniet ervan.
5: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speel bewust 18+.
2: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.

0: Noordzee. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
8: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en zet iemand in de spotlight met een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het cadeau dat bijblijft.
12: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
6: Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden morgen voorgeleid. In het dorp zijn ook vandaag weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. In een gevangenis in Tunesië zijn de afgelopen weken 20 mensen overleden door extreme hitte in het land. Er waren ook andere problemen, zoals langdurige stroomuitval en watertekorten. Daardoor kon de temperatuur in de gevangenis makkelijk oplopen tot 45 graden. Een mensenrechtenorganisatie vindt dat marteling. Voor de tweede keer in een week tijd zijn Indonesische scholieren ziek geworden na het eten van een gratis schoollunch van de overheid. Ruim 700 leerlingen en 25 docenten kregen klachten. Een aantal van hen ligt in het ziekenhuis. Sinds de overheid vorig jaar begon met de lunches zijn al tienduizenden Indonesiërs ziek geworden. En Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen bovenop de tienduizenden die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de Amerikaanse importheffingen, minder verkoop in China en meer concurrentie. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200%

vakanties zijn voorbij. We gaan weer aan de slag. En Radio Noordzee bezorgt je een extra portie muzikale energie. Deze week hoor je de Radio Noordzee Top 750. Het mooiste van Nederlandse bodem. Van echte nederklassiekers tot schaamteloze meezingers.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma Raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Nu bij Iris Opticiens. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
6: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Elektrisch en garantie?
10: 7 stuur.
9: Alcantara bekleding. En,
11: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
15: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
18: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
20: Smin.
21: Valt je iets op aan mij?
20: Nieuwe jas?
21: Nee.
20: Nieuwe schoenen?
21: Nee.
20: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
22: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
23: Boost yourself.
24: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
25: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
26: Voor wie zijn we het alweer?
25: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
27: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's.

0: 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Een gedwongen krimp van de veestapel is nodig om de afgesproken stikstofdoelen te halen, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Het zal gaan om 5-10% minder vee. Alleen dan kan de stikstofuitstoot met ruim 40% omlaag. Volgens Planbureau vragen de stikstofplannen wel het uiterste van de boeren. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepsvrak werd gisteren pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Hongarije keert misschien weer terug op het Songfestival. De Hongaarse oproep zou een flinke korting van de organisatie hebben gehad op het inschrijfgeld. Hongarije deed in 2019 voor het laatst mee, maar stopte naar verluid omdat oud-premier Orbán het te gay vond. Het is nog niet duidelijk of Nederland volgend jaar weer meedoet. En een opmerkelijke oproep van het Amsterdamse stadsdeel Noord. Fiets woensdag niet de IJ-tunnel in, meldt het Parool. Woensdag is een groot deel van Amsterdam-Noord onbereikbaar vanwege de OV-staking, waar ook de pont over het IJ aan meedoet. Sommige mensen willen daarom uit protest door de IJ-tunnel fietsen, die alleen voor auto's is. Vanavond blijft het droog, maar vannacht gaat het hard waaien. Morgen komen daar ook stevige regenbuien bij. Het wordt dan 18 tot 24 graden. In het zuidwesten kunnen zware windstoten voorkomen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: Noordzee.
1: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
2: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
1: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
3: Zes BN'ers nemen het tegen elkaar op in de psychologische kennisquiz Dit weet jij niet. Hier draait het niet alleen om wat jij wel weet, maar vooral om wat jij denkt dat de ander niet weet. De BN'ers testen hun eigen kennis, maar vooral hun mensenkennis. Wie overschat zichzelf en wie onderschat de ander? Dit weet jij niet. Zaterdag om 9:30 op 6.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant. Rand 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar 9,99 euro per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
8: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
5: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
6: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
12: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is toch niet genoeg, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Bij een veerboot van Vlaardingen naar Engeland zijn 10 verstekelingen ontdekt, meldt Rijnmond. Het is niet bekend of ze naar Engeland wilden of daar net vandaan kwamen. Waarschijnlijk wilden ze meeliften in een vrachtwagen. 3 weken geleden werden er ook al verstekelingen gevonden in een Turkse vrachtwagen. In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. Daar doen ongeveer 250 mensen mee en overdag sluiten ook mensen in de haven zich aan. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. En voor het eerst geeft een Nederlandse zangeres een eigen show in de Johan Cruijff Arena. Het is Roxy Dekker die vandaag een stukje verderop begon aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. Ze maakt het nieuws bekend met een filmpje waarin een bijrol was voor Louis van Gaal. Het concert is volgend jaar op 24 april. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind. Daarvoor geldt ook code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Nieuwsradio.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar voor ze is. Een nieuw rapport zegt dat dat toch nodig is, ondanks de stikstofplannen van het kabinet. Ook zegt de LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. De politie heeft het aantal arrestaties in Overasselt naar beneden bijgesteld. Er zijn niet 35 mensen aangehouden, maar 34. Ze zitten allemaal vast en worden morgen voorgeleid. In het dorp zijn ook afgelopen dag weer wapens gevonden, maar de politie wil niet zeggen waar en hoeveel. President Trump wil via het Hoge Rechtshof proberen de regels voor het stemmen per post in te perken. Een lagere rechter hield dat tegen. Trump probeert al jaren het poststemmen aan banden te leggen, want volgens hem is dat fraudegevoelig. Maar dat heeft hij nooit bewezen. Een Nederlandse hoogleraar heeft een Ig Nobelprijs gewonnen voor een opmerkelijk onderzoek. Marcel van der Heijden kreeg die voor bodemonderzoek. Hij liet 1000 mensen een katoenen onderbroek begraven. Na 2 maanden waren de meeste onderbroeken afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind. Daarvoor geldt al code geel. Verder veel regen bij 17 graden in Doorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.